0: gewoon op straat loopt en denkt, goh, een ander mens, je hoeft hem niet eens te groeten, maar steek hem ook niet neer, joh. Of zijn we elkaar zelfs gaan zien als consumenten, zoals iedereen ons ziet. Dat we daarom ook zo trots zijn dat we kunnen zeggen, maar als consument zijn we wel sterker en mondiger geworden. Ja, yeah. Ik ben meer dan een consument, hoor. En weet je, ik vind het prima dat bedrijven mij zien als consumenten, maar dat kan ook wel iets subtieler. Hoe vaak loop je wel niet een winkel in en dan zie je wel een roltrap omhoog, maar een gewone trap naar beneden. Dat vind ik een belediging. Ze van, kom kopen, joh, kom kopen. Heb je alles? Ja. Tot de volgende keer. Of als je echt verpakkingen gaat lezen, wat daarop staat. Ik had laatst een melkpak, daar stond op, nu met verbeterde houdbaarheidsdatum. Dat kan niet, hè? Je kan de houdbaarheid verbeteren.
1: Maar niet de datum.
0: Of buiten heel groot opzetten. Met mooie krulletjes. Ik denk, hou gewoon op met het gelieg. Zet dan gewoon nu met nog veel meer tekst op de verpakking. Dan denk ik, ja, het is wel zo eerlijk. Ik wil namelijk niet het gevoel hebben dat ik constant word gemanipuleerd. En je weet gewoon dat je wordt gemanipuleerd. Je weet als je een supermarkt inloopt, alles wat er staat, de hoogte, de plek, het gangpad, daar is over nagedacht. Daar zijn studies aan vooraf gegaan. Dat is een en al manipulatie, een impuls aankoop, je altijd bij de kassa. En reclame werkt wel. Maar je hebt het niet in de gaten. Want je bent aan het zeppen en ineens sjoef.
2: WC eend.
0: En je denkt dat je het vergeet. Maar dat is niet zo. Nee. Want ergens achter in je hoofd zit WC eend. En die is gewoon aan het wachten. Totdat jij niets vermoedens door de supermarkt loopt. En ineens denkt...
1: WC eend.
0: WC eend. Ah, oh, nu komt alles goed. En hebben die klootzakken weer gewonnen. Woorden als productdifferentiatie, massa-individualisering. Dat zijn marketingwoorden. Want marketingmensen zijn slim. Die weten dat we ons allemaal uniek willen voelen. Dus die denken, nou ja, als we zich allemaal uniek willen voelen, moeten we zoveel mogelijk net even verschillende spullen maken. Ander kleurtje, ander modelletje, ander ringtoontje. Dan heeft bijna iedereen iets anders, dus bijna iedereen zijn eigen identiteit. Ik ging laatst iets heel simpels doen, dacht ik. Ik ging gewoon een strijkijzer kopen. Dat is niet moeilijk. Een strijkijzer kopen. Maar ik maakte één fout. Ik liep de mediamarkt in. Ik heb 20 minuten staan staren naar een muur met 200 strijkijzers. Ik stond er, wauw. Dat zijn veel strijkijzers. Er kwam een verkoper achter me staan. Die zei de legendarische zin... zoek je misschien een... Is dit jouw afdeling? Ja, strijkijzers. Nou, dan hebben we misschien wel een interessante vraag voor je. Want ik zoek inderdaad een strijkijzer. Dat heb jij heel goed gezien. Maar nou zie ik dat je er best veel hebt. En nou vroeg ik me af... wat is nou een beetje een goed strijkijzertje? En ik weet heus wel, duurder wil lang niet altijd zeggen beter. Nee. Maar wel altijd als ik in de winkel sta. Ik ga altijd met het duurste naar huis. Ik weet niet hoe ze het doen. Maar ze doen het. Deze man ook. Ja, nou ja, kijk, als je de beste wil, dan is het model daar. Ja, dat is dan toevallig wel de duurste, maar ja, dan heb je ook wel echt de beste. Zegt de kaffee aan andere strijkijzers. Ik heb hem zelf thuis ook. Weet je, en ik mag het je eigenlijk niet zeggen. Maar dat zal ik dan wel doen. Voor die 200 euro. Die je meer betaalt. Krijg jij 500 watt extra. Ja, ik heb natuurlijk wel... wat... nodig. Want als ik meer wat heb... dan... kan ik langer strijken? Of kan al mijn kleren op elkaar leggen en gewoon in één keer... Ja, ik geloof dat ik hem nodig heb, ja. Ja. Het is namelijk als een man die tegen een andere man zegt... wil je groter, beter, sterker, dikker? Het kan om een strijkijzer gaan. Iedere man krijgt zoiets van... Ja, natuurlijk! Oh! En je loopt ook echt de winkel uit. 500 watt strijkijzer van mij! Maar je bent de winkel nog niet uit. Je kijkt naar je tas. Kijk nog eens achterom en denk, wat is er nou weer gebeurd?
3: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Collega's.
2: Hi.
3: Hey hoor.
2: Hey.
3: Proost.
4: Proost.
1: Frisje?
5: Ja, ik bob vanavond.
2: Oh.
5: Ja, anders dan moet ik mijn auto niet laten staan en moet ik straks weer met Jos mee terugrijden. Dus ik bob.
2: Gezellig.
0: Ja. Ben je bob? Zeg het hardop.

0: heb zelf vreselijk veel gelachen mijn leven. Voornamelijk op schoolreis. Schoolreizen was het leukste dat er was. We gingen op schoolreis en ik had een beetje aparte klas. Echt een beetje aparte klas. Harm bijvoorbeeld. Harm was echt zo'n jongen uit zo'n klein plattelandsdorpje. Ik ben daar niks van. Ik ben daar niks van. Begreep er helemaal niks van. Ik ben daar niks van. Ik ben daar niks van. Begreep er helemaal niets van. Zijn leven was een voorstelling van Hans Klok. Hij vond het prachtig. Maar ik ben daar niks van. Helemaal niets van. En dan had je Loes. En Loes was een meisje met sluik haar. En ik dacht vroeger altijd dat Loes gebodypaint was. Was dat niet zo? Die had gewoon last van eczeem. Zat altijd te krabben. Echt wel. De huidschilfers vlogen als sneeuwvlokken door de lucht. Nee, weet je wel, ja. Weet je wel. Wel een leuk karakter. En dan had je Wendy. En Wendy was echt zo'n kakmeisje. Echt zo'n kakmeisje. Olilie Sjaal, Laura Esje jurkje, ging altijd vlak bij de leraar zitten. En zat alleen maar zo in de klas. Als ik ooit zo'n kind krijg, ik zet een serieus te koop voor elk aannemelijk bod op www.zwartemarktplaats.nl. Vreselijk. Geen leuk karakter. En dan had je Lucas. En Lucas, ik moet pissen. Lucas moest altijd pissen. Ik moet pissen. Hij moest altijd pissen, echt. Lekker Lucas werd hij wel genoemd. Hij moest altijd pissen. Hij moest altijd pissen. Zijn blaas was te groot als het handje van Tinky Winky. Hij moest altijd pissen, was Lucas. En dan had je Ronald. En Ronald was wat ouder dan wij. En die had het altijd over neuken. Ik wist niet eens wat neuken was. Ik wist niet eens wat het was. Als iemand tegen mij gezegd had dat neuken een kast van Ikea was, had ik wel. Ik wist gewoon niet wat. En dat was wel leuk. Maar er ging er altijd een leraar mee die net niet overspannen was. Weet je wel? Die was in de directeur en zegt: ik trek het niet meer, die kinderen. Ik word er helemaal gek van. Had de directeur gezegd: wil je jammer doen? Jij moet lekker op schoolreisje gaan. Lekker ontspannen. Nou. En dan pakte hij de microfoon vast. Aan het eind van het schoolreis, op het bus, terugreis met de bus van Amsterdam naar Zutphen. En ging onvast voor. Mag ik heel even de aandacht? Mag ik heel even de aandacht? Dankjewel. Nou jongens, het was een hele geslaagde dag vandaag in Amsterdam. We waren Jochem, even kwijt te wallen. Maar nu zijn we helemaal compleet. Ik wou zeggen dat we in Amersfoort gaan we even een kleine plaspauze houden.
1: Ik ben er maar niks van.
0: Nee, Harm, even rustig. Ik ga het zo voor jou nog aan me kijken.
1: Ik ben er niks van. Ik ben er niks van. Harm, even. Shh.
0: Wendy, ik kan prima zelf orde houden.
1: Ik ben er niks van.
0: Nee, Wendy, we orde houden. Loes, even kappen, jongens. Even rustig. Even rustig. Oké, nou, dus als we in Aam zijn, gaan we eens gewoon. Loes, kun je alsjeblieft even kappen met krabben? Dankjewel. Ha. Dat is helemaal niet grappig. Kut, Kees, die ben ik vergeten. Of niet? Haha, is Kees. Ja, fuck, die ben ik vergeten. Jezus, is wel lekker. Jezus. Haha, is Kees. Die lacht om alles, ja. Even rustig. Nou, als we... Dus...
1: Ik ben er niks van.
0: Even rustig.
1: Ik moet pissen.
0: Nee, Lucas, in Amersfoort gaan we plassen.
1: Ik ben er niks van.
0: Nee, Lucas moet plassen. We zijn maar niet grappig, Kees. Even rustig.
1: Ik ben er niks van.
0: Oké, dus als we in Amersfoort zijn, gaan we schoon. Jochem, kun je ook even je mond dicht houden, alsjeblieft? Ja.
1: Ik ben er maar niet aan.
0: Nee, Jochem heeft zijn pilletje niet gehad. Dat is wel niet grappig, even rustig. Als je zo doorgaat, dan gaan we gewoon met z'n allen neuken, jongen. Even rustig. Nou, uiteindelijk was hij aan het huilen. Iedereen klappen, iedereen juichen. En dan kwamen we aan in Zutphen. En dan gingen we met z'n allen onder de bank zitten. Ken je dat nog? Dat je ouders zitten wachten.
2: Paard, Jochem!
3: Paard, Paard, Jochem! Hé, Paard, Jochem! Hé, Jochem!
1: Hé, wat zullen we nu beleven? Waar is Jochem Meijer gebleven?
0: Bij ons was dat veel leuker. Want die ouders stonden te wachten. Er komt een lege bus aan met een huilende leraar.
4: Mix 24.

0: Ik had zo bedacht dat het wel aardig was om je zo'n sollicitatiebrief voor te lezen die je destijds na de middelbare school om de havenklap op de post deed. Mijne heren, reagerende op uw advertentie waarin u personeel vraagt, overwegende en aanvaardende zulks door u omschreven, medeoverwegende voetnoot 2 van uw vacature, en wel zodanig dat er halve concluderende als ondergetekende een dergelijke functie te ambiëren, verblijf ik. Hopende dat ik hiermee een sollicitatiebrief heb geschreven, teken. In afwachting van uw afwijzing, et cetera. Tijdens een van uw sollicitatiegesprekken bleek dat het ging om een betrekking in een bordeel.
1: Zo. Zo.
0: Ik ga niet werken in een bordeel. Nee, het hoeft ook niet per se in het bordeel. Ze hadden voor mij een functie in gedachten op een kantoor van een bordeel. Als rechterhand van de directeur. Ik zeg, dat doet de directeur maar mooi zelf. En zo bleef ik voorlopig werkzoekende. Iedereen die werkzoekende is, weet dat er in Nederland van die instanties zijn die je regelmatig een enorme hoeveelheid post bezorgen. De PDT heeft er ook een handje van. En nu kreeg ik van een van die instanties een folder in de bus en ik las in die folder: u bent werkloos, denk dan eens aan VND. Want Vroom en Dreesman biedt u een betaalde opleiding tot verkoper. Grijp deze unieke kans, want de hele dag thuis zitten is ook maar ZOZ. Het zit hem in een ZOZ. Ogenblikje hoor. ZOZ. Dat was wel iets. ZOZ. Hier, ZOZ. Zie om mijn zijde. Ik heb hem. Zo. De hele dag thuis zitten is ook maar zo. En dus had ik mij maar opgegeven voor die verkoopcursus van V&D. Ik werd geplaatst op de meubelafdeling. Bij ons op de meubelafdeling liep met name de verkoop van kussentjes slecht. Daar kwamen de V&D's maar in 2 kleuren voor leveren, terwijl de Bijenkorf er recht tegenover de keus had uit maar liefst 10 verschillende kleuren. In plaats van er gewoon 8 kleuren bij te bestellen, zette V&D voor het personeel een verkoopcursus op touw. Getiteld Doe en Denk richting klant. Allereerst werd ons geleerd, doe richting klant. Goedemiddag. Vervolgens denk richting klant. Die klant wil waarschijnlijk iets kopen, dus je vraagt hem, waarmee kan ik u van dienst zijn? Nou, de klant zegt dan bijvoorbeeld, ik zoek een kussentje. Jij als verkoper legt hem dan uit dat hij dan de keuze heeft uit maar liefst 2 verschillende kleuren. De koper maakt een keuze en weer verlaat een tevreden klant het pand. De praktijk. Verkoopt u ook kussentjes? Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Verkoopt u ook kussentjes? Waarmee kan ik u van dienst zijn? Verkoopt u ook kussentjes? Ja, verkoopt u nou kussentjes of verkoopt u nou geen kussentjes? Nou, we hebben ze wel, maar we verkopen ze nooit. Oh, hoe komt dat dan? Ja. We hebben een keus uit maar liefst 2 verschillende kleuren. Ja, de Bijenkorf heeft 10 verschillende kleuren. Oh ja, is het niet ver vandaan de Bijenkorf? Nee hoor, is hier recht tegenover. En weer verlaat een tevreden klant het pand. Men gaf mij nog 1 kans wel op de kledingafdeling. Goedemiddag, waarmee kan ik u van dienst zijn? Oh, ik zoek niks speciaals hoor. Daar bent u aan een goed adres. Welkom aan. Oh, ik heb geloof ik maat 44. Komt u dan maar mee, dan heb ik hier een leuke broek voor u. Ik vind het een zeikerige broek. Ja, het is echt iets voor u. Nou, vooruit, in dat geval pas ik hem even. Hoe zit die? Ik krijg hem niet dicht. Er is een model hoor. Hoe vindt u hem? Ik vind hem nogal lijzig. Lijzig? U moet het ook zien met zo'n lullig shirtje erboven. Heeft u dat aan? Ja, oh, hier heb ik als een shirtje. Hoe zit hij? Ja, hij zit wel goed, maar hij staat als een idioot. Ja, het komt weer terug, hè. Het komt weer terug. Tommy Cooper had ook al zoiets. Het haalt op als u er een beetje bij goochelt. U moet het een paar keer wassen, dan krimpt het wat en dan kleedt u nog slanker af. Krimpt het ook nog? Nou, als u het liever niet heeft, dan krimpt het niet, hoor. Afijn, het duurde niet lang of ik werd als eerste op staande voet ontslagen. En eenzaam en werkloos zwierf ik daar door de straten van die hele grote stad. Nu heb je midden in Almelo. Nu heb je midden in Almelo een parkeergarage. Uit pure verveling loop ik die parkeergarage in. En ik zie daar stom toevallig hoe twee mannen de ruit van een auto inslaan met de bedoeling om in te breken. Plotseling zien ze mij. Waarschijnlijk zijn ze bang dat ik hen aan zal geven bij de politie, want ze komen nogal dreigend op me af. Om ze te laten merken dat ze van mij niks te vrezen hebben, pak ik met een gebaar van ots, kerots, een steen van de grond en tik een ruitje van het dichtstbijzijnde auto in. De twee mannen komen nu nog dreigender op mij af en schreeuwen: wat moet dat met onze auto? Ik spring maar snel in een willekeurige andere auto en scheur er vandoor. Buiten staat een politiewagen met zwaailicht me op te wachten. Een wilde achtervolging wordt ingezet. Na een kwartier wordt ik klem gereden. Ik denk, weet je wat? Ik gooi het tot de vriendelijke toer. Ik stap uit en ik zeg tegen de politie: maar was dat spannend, hè? Hielp niks, ik werd ingerekend en voor de rechter geleid. Verdachte. U bent geboren in Almelo. Ik ontken alles. Maar u kunt toch wel bekennen dat u geboren bent in Almelo? Nee, ik ontken alles. Ja, zegt de rechter. Ja. Afijn om een kort geding lang te maken. De rechter en ik, we trouwden met elkaar en we leefden nog lang en gelukkig.
2: Dit is Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Je vindt ze in elke generatie. Mensen die alles uit het leven willen halen. Vroeg op, licht aan, niet stoppen, verder gaan. Een generatie dwars door alle generaties heen. Die de wereld wil zien en er wat van maakt. Niet verbonden door een jaartal, maar door een mindset. Een generatie van doeners, denkers, delers, mensen zoals jij. De mensen van generatie D. Sluit je aan op werkenbijdefensie.nl.

Wat ik nooit echt kon begrijpen als kind zijn, is het gevoel wat je hebt als je buiten bent. Het groot contrast als je buiten bent en dan weer naar school moest. Ik kon het nooit begrijpen, joh. Ik weet niet dat het buiten allemaal koekenij was, hè. Maar dat was het wel, gewoon echt. En waar het allemaal gebeurt, hè. Hoe gaat het mee om als je voor deze klap krijgt? Hoe gaat het mee om als een maat van je klap krijgt? Als je een meisje heel leuk vindt, al die dingen. Dan kom je op school en daar krijg je door, ja, dit is belangrijk. Dit moet je weten, hè. Hier moet je opletten. Maar niks in je lijf zegt toch wanneer een kind maar van, ja toch, even deze som uitrekenen hier, hè. Niks daar zegt van, ja, hier gaat het allemaal om. Dat fuck met je, weet je. Maar op een gegeven moment moet je wel even dingen uitrekenen, anders sta je gewoon voor lul, toch? Op een gegeven moment krijg je de beurt. Zo'n rond groep 7, als je dan de beurt krijgt, dan moet je even wel iets komen. Anders kijk je heel de klas naar je, toch? Ik weet ook precies hoe dat ging, die omschakeling. Zei de leraar tegen mij, Patrick, wat heb jij som 6? Aan de toon hoorde ik al, oké, man, jij gaat enorm teleurgesteld zijn bij som. Wat ik heb bij som 6. Want ik had niks, maar een of andere reden durfde niet als kind te zeggen, ja, ik heb niks, man. Weet je wel, in plaats daarvan ging ik gewoon heel lang mijn bek houden. Maar dan maak je het nog erger voor jezelf, toch? Gewoon heel lang niks te zeggen. Som 6, eens even kijken, wat had ik ook weer? Oh, moet je nu weten? Oké, nee, tuurlijk, snap ik. Nee, dan ga ik gewoon even kijken, toch, waar het gaat. Patrick, ja. Oh, ja. Nee, ik heb niks bij som 6. Nee. Zullen we even kijken voor de zekerheid? Nee, 1 tot met 10 heb ik niks. Misschien kunnen we beter verder gaan. Aangezien iedereen maar kijkt, vind je echt tof meer. Sorry, heb jij niks, Patrick? Heb jij niks? Ik dacht, tyfus, ik heb net gezegd toch dat ik niks had. Zal even kijken dan, voor de zekerheid? Misschien. Nee, ik heb echt niks. Nee, heb jij niks, Patrick? Heb je niks? Ah, godverdomme, wat gaat hij niet doen dan? Ging die opstaan helemaal. Ik dacht, meen je niet. Ga je nou op? Wat ga je nou doen dan? Ga je helemaal voor me staan? Heb jij niks, Patrick? Heb jij niks? Ik had niks. Nu heb ik poep in mijn broek, tyfus, sorry. Wat ga je doen dan hier, hoor? Ik moest toen blozen ook, man. Ik moest veel blozen als kind. Toen zei hij tegen mij, ben je aan het blozen, Patrick? Ben je aan het blozen? Ja, dat ben je een teringlijn, ten eerste. En ten tweede, je kan niet praten met een kind die aan het blozen is. Dat kan niet. Je kan geen contact maken met een kind die aan het blozen is. Ja? Als je een kind bent en je bent aan het blozen, je bent er gewoon even niet meer. Ze voelt het ook. Het enige wat jij dan denkt is van, oké, jongens, ik ben nu een andere kleur. Ga je nu verder? En wat jullie aan het doen zijn, ik kom zo meteen bij je terug. Geef me even. Ik kijk nu naar buiten, tenminste, ik doe alsof ik naar buiten kijk. Ah, ik kijk nergens naar, ik probeer gewoon minder rood te worden. Ik word nog rood, hè? Kiepers, sorry. Hoe stop je dit dan, Gerin? Zij. Fucking, waarom heb ik nou een traan getrokken vandaag, man? Mijn handen voor buiten is kut voor binnen. Als ik nablijven, zeg Patrick, je hebt een concentratieprobleem. Nablijven. Gaan we over hebben. Oké. Even over mijn leraar, dat is zo'n ding. Hij hield van mandarijnen. Ja, dus hij had dan altijd een mandarijn op zijn bureau. Dan at hij die, gooide de schil weg, laat je open, nieuwe mandarijn. Ja, en dat gebeurde volop vaak, man, gedurende de les. Hoe moet je concentreren met dat soort dingen gaande, hè? Allemaal leuk en aardig, som 6, maar laten we even uitrekenen hoeveel mandarijnen je hebt in je la, hè? Dat is belangrijk voor het verhaal. Dit is wat er gebeurde. Ik zit met hem alleen in het klaslokaal, ja. Bij mij aan het praten, Patrick, je hebt een concentratieprobleem. Ik zie je naar buiten kijken, ik zie je met je vrienden praten. Hoezo? Je moet naar je schrift kijken. Hè? Zomaar uitrekenen. Ja? Dat is wat je moet doen. Ja. En hij is voor mij een lul. Het enige wat ik denk van, Tiefens Lai, je stinkt uit je bek, goos. Hij is voor mij aan het praten. En midden in het gesprek zo, pakt zo die mandarijn. Hè? Ik blijf in mijn ogen aankijken. En die smijt hij zo keihard zo tegen het schoolbord. En gaat gewoon weer verder lullen. Kijk Patrick, je moet concentreren. Daar gaat het om. Ik denk, hou even, hallo. Wat doe je nou hier, ho? En die mandarijn ligt daar kapot op de grond, weet je, allemaal sap druipen van het schoolbord af naar beneden. En ik denk, zo is hier niet aan de hand. Zeg, kijk Patrick, hou even. Kijk, dit is wat ik bedoel, hè. Wij zijn aan het praten, ja? Wij zijn aan het communiceren. Ik gooi die mandarijn, jij kijkt naar die mandarijn. Hoezo kijk je naar de mandarijn, hè? Dat is niet concentreren, hè. Hier moet je zijn. Ik dacht mezelf, oké, eerlijk is eerlijk, ik heb misschien dan een concentratieprobleem, maar jij bent ook niet helemaal 100 gozer. Deze mandarijn gelopen gooien hier ook. Jammer toch, ik denk, als ik nu ben ik wel ouwe. Hè? Dan denk ik van, waarom gewoon scheid hebben toch, als kind zijn, gewoon scheid hebben, zeggen wat je wil zeggen. Hè? Als de tijd terug kon draaien tegen mij, zei Patrick, wat heb jij som 6? Ik heb dat je mij een fijn gevoel geeft op dit moment. Ja, dus, ik heb nog meer, dat was een interessante som hoor. Wat ik ook had is dat, ja, blijkt dus uit som 6 dat jouw moeder heel lelijk is.
Ik wist het ook niet. Ja man, dat staat hier allemaal. Ja, een beetje een raar antwoord. Vond ik ook, eerlijk is eerlijk. Maar ja, ik heb het wel 2 keer uitgerekend, meneer. Ga nog een mandarijn uitdelen of niet?

X24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. X24. X24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. X24. X24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. X24. X24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek.

0: het is ook niet meer zo moeilijk om beroemd te worden met al die programma's. Het is niet moeilijk. Meld je aan en je wordt beroemd. Idols komt weer terug, Idols 3. En bij Idols heb ik zitten kijken. Het zijn niet de kinderen die denken dat ze kunnen zingen, maar de ouders van de kinderen. Waarom doen die ouders dat toch? Die moedigen dat kind aan. Overal in Nederland, hè? Melvin, moet je luisteren, man. Als die volgende zier in Utrecht zijn, ga jij doen met Idols. Heet goed? Melvin, kijk dan naar papa. Jij gaat meedoen met Idols. Ik heb toch veel beter zingen dan die Jim en die Jamal en die Boris. Bij mijn koor, man. Die laat me zakken. Ik heb hem niet zingen, je gek. En je gaat door naar die volgende ronde, Melvin. Wat er ook gebeurt. Slapen zak. En uiteindelijk is Idols ook in Utrecht de voorronde en daar staat Melvin. Hi, jij bent? Melvin uit Utrecht! Ja, dat kunnen we horen. Sorry. Jongens, niet meer lachen. Nee, hou op, dat is niet leuker. Melvin, wat ga je voor ons zingen? Een liedje van Hitrocheck! Wat? Ik heb het niet verstaan. Nee, schrijf me wat op, joh. Melvin, ga je gang. Hitrocheck! Don't you come back no more, no more! Hitrocheck! Don't you come back no more! Oh woman, why treat me so mean? You're the meanest woman I ever seen! And if you set me so, oh, I'm gonna pack my things and go! That's right! Stop maar even, Melvin. Stop even. Hallo, mensen. Geen valse hoop. Melvin, we hebben je even laten stoppen, want dit kan niet, hè? Je staat erbij als een zoutzak, ja? Je kunt niet zingen. Doe ons en een ander dit nooit meer aan. En met het hoofd van jou zul je nooit een idol worden, ja? Dus pak de sneltrein maar weer terug. Of spring er eerst even voor. Ik kijk even naar mijn collega. Ja. Toedeledokie. En daar staat Melvin. Uitgelachen door 4 volwassenen. En Melvin wilde maar 1 ding. Dat was door naar de volgende ronde. Meer niet. Dus hij heeft zich voorbereid op de volgende ronde. Want die gaat, hoe dan ook. Zo. Haha. En dan lach je niet meer, hè? Henk Jan Smit met je dikke varkenskop. Ja. En jij dan, mevrouw Kaagman, lelijke heks dat je er rondloopt. Was die bezem van je? Was die bezem? Ik zie die bezem niet. Oh, daar zit je op. Vandaar dat je ze raak kijkt, je gek wijf. Jij moet je mond houden. En jij helemaal met die tanden van je. Die tanden van jou was gezien. Alsof het tsunami tussendoor is geweest, je gek. En dit is een real life gijzeling. Voor het eerst op tv. Dat betekent kijkcijfers. Henk-Jan Smit moedigt hem ook aan. Ga door. Oh, je denkt dat grapjes of zo. Dat ik niet durf te schieten of zo. En nou? Nou ga ik door of niet? En nu is het stil, hè. Want dit hadden ze nooit verwacht. Eerst Mongolen met puistjes uitlachen. Maar dat dit ooit een keer kan gaan gebeuren. De rest houdt de act hierop. Ik heb jongeren gezien in de zaal en die kopiëren alles. Ja? Leuke dingen moet je vertellen. Leuke dingen met een pistool. Stel je voor, je staat in een bank te wachten. Voor je een oudere mevrouw. En je hoort haar vragen, mag ik €50 opnemen? En de mevrouw van de bank die zegt, ja, het staat wel op uw rekening. Alleen uw daglimiet is overschreden. Dat moet morgen. Nee, dat kan niet, want tante Corrie komt vandaag op visite naar Zwolle. Ik heb niks in huis, ik moet koek halen en alles in huis halen. Ja, mevrouw, maar dat moet echt morgen. Dat je even naar voren stapt en zegt, hey, geef die mevrouw eens heel snel de eigen €50. Leuke dingen met een pistool. Je loopt op straat, je ziet een Hells Angel met een hond. En die hond scheidt het hele trottoir onder. Hij vraagt heel vriendelijk, meneer, dat moet u wel even opruimen, hè? Hoezo? Ik dacht het wel. Daar heb je zakjes voor, hè? Dat hoef je niet met je handen. Nee, daar heb je zakjes voor. Oh, leuke dingen. Je rent het SBS-gebouw binnen en je zegt, hey, en nou is het afgelopen. Al die hoeren die ik zie na 12 van bel mij, bel nu, bel. Die ken ik ondertussen allemaal wel. Andere koppen wil ik zien, ja? Leuke dingen met een pistool. Maar ja, we kijken ernaar, hè. We kijken er allemaal naar. Het is te ranzig voor woorden, maar dit willen we zien. We zitten waarschijnlijk te wachten op idols in de gevangenis. Dat komt eraan, hè? Zing je vrij. Gevangenen zingen een lied. Degene die het mooiste heeft gezongen, wordt vervroegd vrijgelaten. Zing je vrij. Welkom bij de 5e aflevering van Zing je vrij. Vanuit de Belmer Baaiers vandaag in Amsterdam. Hier is onze eerste kandidaat. Gerard H. Gerard H. Gerard, hoe lang moet je nog zitten? 3 jaar. Oeh, dat is lang, hè? Dat is lang. Wat heb je gedaan? Ja, iets met een zere delict. Oeps. Goed, Gerard. Wat ga je voor de mensen zingen?
1: Ja, dat lied van Willy Alberti met Niemand laat zijn eigen kind alleen.
0: Gadverdamme. Ja, dat vind ik smerig. Rand.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Dit is Eva. Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Zet hem op, Eva. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak op de fiets. Dat is goed voor je lijf, je portemonnee en de natuur. Dat is zo gefietst.

0: iets makkelijks, man.
1: Nou, weet je wat ik doe?
0: Ik weet het al. Ik doe een typetje. Ik heb ook een nummer geschreven, maar de nummer wat ik geschreven heb, dat is toch weer meer rock. Want ik hou zo van rockmuziek, dus ik heb een rocknummer geschreven. En de nummer, dat gaat erover, dat een tijd geleden heb ik mijn been gebroken. En toen kon ik niet meer werken. En toen zei ze op mijn werk, zei ze van, ga maar naar huis, totdat je been weer beter is. En kom dan maar weer terug. Dus toen ben ik naar huis gegaan, en op een gegeven moment was mijn been was weer beter. En toen ging ik weer naar mijn werk, maar toen kwam ik op mijn werk. En toen had iemand anders, die had mijn werk overgenomen. En dan was de baas heel goed bevallen. Dus nou, toen dacht ik ook bij mij van, heb ik geen werk meer. Maar toen de baas naar mij toe, zei de baas tegen mij van, ben maar niet bang hoor, voor jou heb ik ander werk. Dus ja, dat was goed. En de nummer dat heet, When I Broke My Leg. En dat begint zo van, dan komen de drums. When I broke my leg. En dan komt het eerste geplet. I broke my leg. And I couldn't do my word no more. So they said to me, you better go home. Until your leg is better. So I went home. And after a while, my leg is better. And I went back to work. But somebody else had taken off my job. And I thought I didn't have a job no more. But then the boss came to me and he said, for you, I have another job. Tweede geplet. We gaan erover. Ik kon toen ook niet meer wandelen met mijn hond Robin. Dus ging mijn moeder wandelen met Robin. Mijn hond Robin. Ging mijn moeder mee wandelen. Robin. Maar toen had Robin iemand in zijn gezicht gebeten. Ja. En die man die was zo boos, die wilde dat Robin afgemaakt worden. Maar toen heb ik die man bij ons thuis uitgenodigd en uitgelegd dat Robin zoiets nooit zou doen. Als ik bij hem was, en toen zei hij van, dan is het goed. And my mother, she was walking with my dog, Robin. But Robin, he bit somebody in the face. And a man was so angry, he wanted Robin to be killed. But then I invited him at our house, and I explained to him that Robin would never do a thing like that when I was with Robin. So he said, okay. Gaat erover. Mijn moeder kookte voor mij in die tijd. En die kookte altijd apart eten. En dat was soms lekker, maar soms helemaal niet. En toen zei ik tegen mijn moeder van, kook voor te maar gewoon eten. En toen zei ze van, ja, dat is goed. En mijn moeder, she was cooking extraordinary food. And sometimes it was good, sometimes it wasn't so good. So I asked her, can you cook ordinary food? And she said, if that's what you want, my son, I'll do that for you. And I said, thank you, mama. Thanks so much. Thank you that you wanna cook for me ordinary food. But she said, no thanks, my son. After all, you are my son. And I'll cook anything in the world for you. And I said, mama, I love so much. And if you ever break your leg, my

0: don't want that.
1: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
2: Je vindt ze in elke generatie. Mensen die alles uit het leven willen halen. Vroeg op. Licht aan. Niet stoppen. Verder gaan. Een generatie dwars door alle generaties heen. Die de wereld wil zien en er wat van maakt. Niet verbonden door een jaartal, maar door een mindset. Een generatie van doeners. Denkers. Delers. Mensen zoals jij. De mensen van generatie D. Sluit je aan op werkenbijdefensie.nl.

Dames en heren. Namens het bestuur van ons genoegen duidelijk u meiden dat de vereniging is uitgebreid met 12 nieuwe leden. 12 nieuwe leden. Het zijn mevrouw Peper, mevrouw Zwaarmakers, juffrouw Van der Stang, mevrouw Perenboom, mevrouw Stofregen, mevrouw Op de Beke, mevrouw Deegroller, mevrouw Stip, mevrouw Hak, mevrouw Loof, Hutjes. Loofhutjes. Mevrouw Kistenmaker. En mevrouw Schroot. Hamer. Schroothamer. We hebben deze nieuwe leden een officiële uitnodiging gestuurd om vanavond hier aanwezig te zijn. Helaas zijn mevrouw Peper mevrouw Kistenmaker juffrouw Van der Stang, mevrouw Perenboom, mevrouw Op de Beke, en mevrouw Stofregen, die zijn helaas niet verschenen. Wel aanwezig zijn mevrouw Zwaarmakers, mevrouw Deegroller, mevrouw Stip. Yep. Mevrouw Hak. Mevrouw Loof. Hutjes. En mevrouw Schroot. Hamer. Namens het bestuur van ons genoegen heet ik dan ook mevrouw Zwaarmaker mevrouw Deegroller mevrouw Stip. Mevrouw Hak. Mevrouw Loof. Hutjes.
En mevrouw Schroot, Hamer, van harte, Hutjes. Maar, namens het bestuur van ons genoegen, wil ik u wel even mededelen dat als mevrouw Peper mevrouw Kistenmaker, juffrouw Van der Stang, mevrouw Perenbo, mevrouw Op de Beek en mevrouw Stofregen, als die denken dat ze zonder tegenbericht de vergadering mogen verzuimen, dan vergissen ze zich. Mooi. Lelijk.

Çe bu arada dam. Van de ledenlijst geschrapt. En we gaan gewoon verder. Met. Mevrouw Zwaarmakers. En het hele zootje.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Heeft u vragen over bijvoorbeeld DigiD, zorg, AOW, pensioen of het verlengen van uw rijbewijs? Kom dan naar het informatiepunt Digitale Overheid. U vindt dit in steeds meer bibliotheken. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

0: En dan moet je ophouden, zei mijn broer. En wij moeten trouwens ook uitkijken. Als wij de smaak van de likeur niet heel snel aanpassen, dan gaan ook wij failliet. Ik zei, wat zei jij? Wat zei jij? Smaak aanpassen. Als je iets verdomme in je hele leven nooit moet aanpassen, dan is het smaak. Ik ken mensen die zetten muziek van Bach, van Beethoven, van Chopin op een cd met een ritmebox eronder. André Rieu, die walst op dit moment de hele wereld plat met een stukje Shostakovich. En ik zit nog te wachten op de kerstcd André Rieu begeleidt Helmoet Lotti. Dan zijn we lekker bezig. En dat dan bij het derde nummer als verrassing die Berdien Stemberg er dwars doorheen kon pijpen. Dat lijkt me echt een hoogtepunt. Godverdomme nou, hè. Maar als ik tegen mensen van de platenmaatschappij zeg dat dat soort muziek per definitie niet deugt, ze zeggen, ah joh, joepie, doe toch niet zo zagrijnig. Wat is er nou tegen een leuke Polonaise? Zeg je, maar het is een belediging voor de componist. Ah joh, de componist. Die is al lang dood. Over smaak valt niet te twisten, zegt de lafbek. Als je ergens over moet blijven twisten je leven lang, dan is het over smaak. Dat was trouwens het eerste wat mijn vrouw en ik deden toen we elkaar ontmoetten. Twisten over smaak. Wat vind jij mooi? Wat vind ik mooi? En wij vonden lang niet altijd hetzelfde mooi, en dat is interessant. Ik vond haar heel mooi, zij vond dat het wel meeviel. Zij vond mij heel lelijk. Ik zei, nou, dat gaat nogal. Weet je, wij waren het lang niet altijd eens. Maar dat is leuk. Maar het is leuk, je wisselt in het begin van een liefde, wissel je dingen uit. Dat boek moet je lezen, die film moet je zien. Daar gaat de zon het mooiste onder.
1: Maar ja, op een gegeven moment, dan ben je wat langer bij elkaar. En dan ken je elkaar smaak zo'n beetje wel. Ik weet wel een beetje wat de vrouw lekker vindt. Beetje melk, twee klontjes. Ik bedoel, wij gaan nooit meer naar de bioscoop. Nee, wij gaan nooit meer naar de bioscoop. Je kan je auto niet kwijt. En jij zit kut. Althans, in onze bioscoop zit je ontzettend kut. Wij gaan meestal een videootje huren. Dan zeg ik, wat wil je, pop? Neuken of vechten? Dan zegt ze, nou, doe maar neuken, dan zien we dat ook weer eens een keer.
0: Maar het is toch interessant, het is toch interessant dat als je verliefd bent, als je verliefd bent en het boekje van de Schouwburg komt uit, wat doe je dan? Dan ga je bladeren. En zeg je, hé, die kennen we niet, daar gaan we naartoe. Maar dat is interessant, je kent iets niet. Dat is een avontuur. Het kan fantastisch zijn. Het kan niks zijn. Je bent verliefd. Je gaat naar iets kijken wat je niet kent.
1: Maar als je wat langer bij elkaar bent en het boekje van de Schouwburg komt uit, dan ga je bladeren. Ja, die kennen wij. Daar gaan wij naartoe, pop. Je moet bij hem alleen niet op de eerste rij terechtkomen.
0: Waarom niet? Nou, hij praat nogal met consumptie. Doe ik gewoon oude kleren aan. Je dacht dat je vergeten was, hè? Maar één ding. Eén ding is nog erger. En dat zijn mensen die met de zaak naar het theater gaan. Ja, kom maar. Dan zit je echt op het dieptepunt van je leven, weet je dat? Met de zaak in een bus naar Miss Saigon. Dieper kan de mens nooit meer zinken, weet je dat? En dat het hele bedrijf dan zijn wijf mee mag nemen, ook zo'n hoogtepunt. Dan komt die collega naar je toe van, nou, dit is mijn vrouw. Dat je denkt, ik had het volledig stilgehouden. Ik had het nooit tegen iemand gezegd. En dat je van tevoren met het hele publiek een varkenshaasje roomsaus gaat zitten wegknagen. Vind je het raar dat die beesten de pest in hebben, want zo doen we erop. Maar weet je wat het allerergste wordt? Als je inderdaad met de zaak bent uitgeweest en je zit straks terug in die bus, ja. En dat dan een van de twee zegt, nou, ik vond het eigenlijk best gezellig. Dan ben je helemaal aan je dieptepunt. En dan komt het ook nooit meer goed. En dan gebeurt het opeens. Dan wordt zomaar opeens één van de twee. Impuls, timpel, stapel, verliefd. Als donderslag bij heldere hemel. En dan gebeurt het. Dan dwarrelen er weer gedichten door je hoofd. Dan gaat er weer muziek het ene oor in en het andere oor niet uit. Dat boek moet je lezen. Die film moet je zien. Daar gaat de zon het mooiste onder. Want je bent verliefd. Ik bedoel, het bloed schuimt weer door je aderen. Je hart klopt. Alles doet het weer. Oké, de eerste keer komt er stof uit. Maar daarna... Nog niet zo lang geleden. Toen was ik onderweg om de kinderen op te halen. Het was weekend, ik had dienst. En ik liep mijn eigen straat in. En ik liep naar mijn huis, waar ik niet meer woonde. En ik had die sleutel in mijn zak. En ik vroeg me af, zou de sleutel nog passen? Of zullen zij en Hans het slot verwisseld hebben? En ik was te laf om het uit te proberen. Dus ik belde aan. En dat is vreemd, aanbellen bij je eigen huis. En niet mijn vrouw deed open, maar haar moeder. En dat is niet vreemd. En die stond er met de kinderen. En ik zei, ze zijn er niet. Nee, ze zijn een paar dagen naar Parijs. Hans had nog nooit de appels van Cézanne gezien. Ik dacht, oh ja, ik ben het bijna vergeten. Ze zijn verliefd. Ze zijn op reis. Ze zijn kijken naar mooie dingen. En ik dacht, zullen zij nu net als wij, 20 jaar geleden, met z'n tweeën door een museum dolen, oog om oog en hand om hand? Zullen ze net als wij, 20 jaar geleden, op precies dezelfde manier naar het kleine meesterwerkje kijken? Zullen zij net als wij, op exact hetzelfde moment knijpen? Of valt knijpen niet te klonen? En toen ik wist dat ze samen de appels hadden gezien, toen dacht ik, ja, nou weet ik het zeker. Tussen ons is het voorgoed.
2: Een goede morgen!
3: Damage.
4: Never know what has happened to him.
3: Had I not been sure of this, I would not have permitted him to live.
5: Where?
6: Father?
5: Father?
6: I need help.
7: What is democracy? What is democracy?
8: Got something to do with young men killing each other, aren't they?
7: When it comes to my turn, will you want me to go?
8: For democracy. Any man would give his only begotten son.

0: topmuziek. Mix 24.
1: En dan het weer van vrijdag, zaterdag en zondag. Vrijdag waait de wind uit het noordoosten tot oosten en wordt het in het zuiden en midden van het land op grote schaal 30 tot 33 graden. In het noorden is het iets minder heet en op de Waddeneilanden is het dan 25 of 26 graden. Het weerbeeld bestaat uit veel zonneschijn en de buienkans is heel klein. Dan zaterdag. De zon schijnt flink, maar de eerste uren zijn in de noordelijke helft ook laaghangende wolken zichtbaar. Het is overal droog en er waait een matige en aan zee vrij krachtige noordoostenwind. De temperaturen stijgen in het noordelijk kustgebied in de kop van Noord-Holland naar 20 tot 23 graden. Langs de westkust is het een graad of 25, maar landinwaarts is het een flink stuk warmer. Op de meeste plaatsen is het daar 29 tot 31 graden en in het oosten van Brabant en in delen van Limburg kan het 32 graden worden. Zondag. Ook op de tweede weekenddag is het hoogzomers met veel zonneschijn. Het is droog en er waait een matige en aan zee in het Waddengebied nu en dan een vrij krachtige noordoostenwind. De temperatuurverschillen tussen noord en zuid blijven aanwezig met 23 graden in het noorden en lokaal 32 in het zuiden. In het midden is het op veel plaatsen 29 of 30 graden en langs de noordkust en op de Wadden is het maximum een graad of 20. Na het weekend verandert er in grote lijnen niet veel. De wind blijft waaien uit de noordoosthoek en de zon blijft het weerbeeld domineren. Ook de temperatuurverschillen tussen het noorden en zuiden blijven groot. In het midden en zuiden is het meest 27 tot 32 graden. In het noorden is het vaak 20 tot 25 graden. Pas aan het eind van de week kan er een enkele regen- of onweersbui tot ontwikkeling komen. Tot zover het weer.

in de mix. De hits van nu in een jasje dat je nergens.

0: Belinda Muldijk leest in haar omroepblad bevreesd. Rob ten IJs op Kreta. Ze gaat tekeer. Verdorie Rob, wie is Kreta nou weer? Ja. Ja, dat moet je niet doen, hè. Dat moet je doen. Kijk, zulke grappen moet je niet maken. Is wel jammer, want daar heb ik een heleboel van. Hier, kijk hier. Jammer, hè. Zonneke, zo weggooien. Nee, ik heb erg veel grappen dit keer over bekende Nederlanders. Dat komt zo. Ik ben zelf ook een... Nee, ik ben een bekende Nederlander, hoor. Jazeker wel. Oh, ja. Niet alleen hier in de buurt. Nee, tot Almelo aan toe. Jo, ja. Om een voorbeeld te geven, ja, hoe bekend ik ben. Ik liep 's middags een beetje door het centrum van Den Haag te dwalen. Begon er een wildvreemde vrouw enorm naar mij te zwaaien. Nou, echt geen idee wie het was. Er staat zo'n gouden koes. Nee, ik ben wel een bekende Nederlander. Jawel, jawel. Ik zal u nog een voorbeeld geven hoe bekend ik ben als Nederlander. Dat doen we daarna wel de opening. Ik zat een keer in de trein. Nou, en halverwege de treinreis stapte een groep vrouwen in. Nou, die vrouwen liepen langs mijn coupé, keken door het ruitje naar binnen en namen plaats in de coupé naast mij. Nou, dat ging ongeveer als volgt. Is Herma Vinkes? Is Herma Vinkes? Waar is Herma Vinkes? Ja, nou en? Handtekening, ik zal wel vragen om handtekening. Nee, dat is stom. Is niet stom, is wel stom. Nou, doe het toch. Nou, toen in één keer heel rustig, klap, klap, klap. Neem me niet kwalijk dat ik even stoor, maar ik zag je zitten en ik ken je van de televisie. Sta er stom als ik om een handtekening vraag. Ik zeg, goh, nee, waarom? Nou ja, ik kan me heel goed voorstellen dat je denkt van, hé, gat, zit ik net even lekker rustig in de trein, komt me daar zo'n dom mens aan, surf me aan de kop om handtekeningen zo. Ik zeg, goh, nee, ben je gek? Ik vind het wel leuk. Ach, u vindt het wel leuk zelf. Nou, heel vriendelijk bedankt. Zal je verder niet lasten vallen. Een prettige reis nog. U ook nog een prettige reis. En tot ziens. Ja, ik heb een handtekening. Ik heb een handtekening. De man tegenover mij in de coupé zag dit alles zeer bedenkelijk aan. Fronste zijn wenkbrauwen en zei... Bent u Gerard Cox? Ik zei, nee. Hij zei, ik wel. Zo bekend. Zo bekend ben ik als Nederlander onder andere. Oh ja, en het mooiste was ook nog. Cox bleef bij me aankijken en uiteindelijk zei hij, weet je, je hebt een bekend gezicht. Ik zei, oh, dat weet ik niet. Jawel, zegt hij, je hebt een bekend gezicht. Oh, dat zou kunnen. Man, je hebt een enorm bekend gezicht. Hoe is je naam? Ik zei, Herman Vinkers. Toch heb je een bekend gezicht. Dus. En nog één voorbeeld om aan te geven hoe bekend ik ben als Nederlander. Die opening kan de hele avond nog wel. Ik mocht een keer meedoen met de jaarlijkse sportdag voor artiesten. Nou, en dan hoor je erbij hoor. Als je mee mag doen met de jaarlijkse sportdag voor artiesten. Dat is een dag waarop bekende sportlui sporten tegen artiesten. Nou, en ik weet helemaal niks van sport. En mijn broer nog veel minder. Het eerste onderdeel die dag was hockey. Tegen de broer van Joep van het Hek. Elke keer als ik een doelpunt maak, riep Tom, geef ik een rondje. Een leuke, royale kerel. Daarna tafeltennis. Mijn broer riep, elke keer als ik het balletje raak, geef ik een rondje. De krent. En toen de Cooper-test. Ik wist helemaal niet wat het was, Cooper-test. Dus ik vroeg aan Tom van het Hek, wat is dat eigenlijk, Tommy, Cooper-test? Ja, een geintje, hè. Dus, ja, een geintje is dat. Een flauwekul, Tommy Cooper-test. Een Cooper-test, zei hij, meet je condities. Nou, kijk eens aan, waar moet ik me melden? Hij zei, bij de fitness. Waar is de fitness? Volg de bordjes maar. Ik zag een bordje, fitness, linksaf. Dus ik linksaf, lange gang door. Eind van de gang, weer linksaf, weer een gang door. Hal oversteken, trap op, trap af, draaideur door. Gebouw uit, veld over, ander gebouw weer erin. Trap op, trap af, eind van de gang rechtsaf. Tot ik bij een bordje kwam, einde fitness. Ah, toen dacht ik al, ik moet het ook helemaal niet doen. Ik weet helemaal niks van sport, helemaal niks. Ik plofte dood meneer op een bankje. Tussen de zangeres zonder naam en een paar spelers van het Ajax-elftal. Ja. Je speelt een vrek leuk potje voetbal, zeiden de Ajax-spelers tegen mij. Ik zei, goh, dat geeft dan niks, jullie hebben wel andere kwaliteiten. Ja, ik weet niks van sport, helemaal niks.
1: Ja, het gesprek met de zangeres zonder naam ging wat minder vlot, want de zangeres was een beetje kwaad op mij. Een beetje hellig. Nou, ik had wel eens grappen gemaakt over gehandicapten en daar had ze zich nogal aan gestoord. Ik zei, goh, waarom dat nou toch? Nou, zei ze, u maakte een keer een opmerking over Mankanelis en dat heeft mij nogal gekwetst. Ik zei, oh, dat vind ik echt heel vervelend dat ik u gekwetst heb. Maar als ik vragen mag, hoezo heeft die opmerking over Mankanelis u gekwetst? En toen zei ze, ik ben namelijk zelf ook mank. Nou, van die logica begrijp ik nog werkelijk helemaal niks. Nee, dat zou wel aan mij liggen, maar ik heb het altijd zo eigenaardig gevonden om je dan zelf in één keer gekwetst te voelen. En het is ook nergens voor nodig, want ik maakte bijvoorbeeld diezelfde dag ook een grap over een rolstoel. En met name Koos Albus moest verschrikkelijk hard om lachen. He, dus ik zei nog tegen haar, wacht u maar tot u eenmaal in een rolstoel zit, mevrouw Servaas. En dat was niet goed, dat bracht de gezelligheid niet op gang, moet ik je zeggen hoor. Nee, de gezelligheid kwam pas op gang toen ik een oude bekende tegenkwam die vroeg of ik zin had aan een potje touwtrekken. Ik zei, dat is goed Gerard. En dan wil ik u nog graag even laten zien voordat we beginnen met die spectaculaire onderwateropeningsscène. Hoe gezellig dat was, dat potje touwtrekken. Dankjewel. Goh, zeg, fijne zaal. Dat is de magie van Carré, hè? Heel belangrijk bij touwtrekken, de zweetbandjes.

Nee, een leuke ervaring voor sportdag. Het meest leuke van die sportdag vond ik na afloop met z'n allen onder de douche. He, met al die bekende gezichten. Ik stond pal naast Herman van Veen. Dat vond ik een dubbelgekke ervaring. Ik kende hem alleen maar zonder haren.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Tegenwoordig kunt u...

0: sorry, ik begin ook, ja. Ik bouw de spanning ook te filmen. Nou, oké, dan gaat hij opnieuw. Ik werd vanmorgen waker van veel kabaal, hè? Oh, sorry, dit zit er tussen. Jongen, jongen, jongen, wat is dit dan? Oh, sorry, dit... Oh, nou, dat begin je verkeerd. Dit is van mijn dochter, nou zie ik het. Het is een... Nee, dat is haar handschrift. Zij is 8, zij kan net schrijven. Ze heeft dit ertussen gedaan. Want ik moest dit nog nakijken, het is een opstel. Oh, ja, dat moesten ze morgen inleveren. Ik werd vanmorgen waker... Dit is het, er was eens. Ik werd vanmorgen waker van veel kabaal. Mama was weer eens van de trap gevallen. Mama valt bijna iedere morgen van de trap. Nou, ik weet niet of ik dit nou verder nog voor moet lezen. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Nou ja, nou heel kort even dan, ja. Wacht, heel even jongens, heel even. Want ik wil zelf natuurlijk ook wel weten wat erin staat voordat ze het morgen inlevert. Dat komt omdat er altijd spullen op de trap liegen. Mama legt altijd alles op de trap. Dat noemt ze opruimen. Ik vind het erg dat mama steeds van de trap valt. Ik wil ook wel eens gewoon waker worden. Andere kinderen worden namelijk waker van de weker. Ik word altijd waker van mama die van de trap valt. Heel, soms hoor ik haar alleen heel hard vleoken. Vloeken. Dan is ze al gefalen, maar dan heb ik het falen zelf niet gehoord. Maar meestal hoor ik eerst falen en dan pas vleoken. Dan weet ik dat ik uit bed moet komen. Heel soms hoor ik 's morgens niks. Dan denk ik, oh fijn, mama is niet van de trap gefalen. Maar dan heeft ze zich verslappen. Het is wel consequent, nou het zelf. En dan heeft ze opeens zo'n haast dat ik al bijna zeker weet wat er gaat gebeuren. En ja hoor, daar ligt ze weer onderaan de trap te vleoken. Cholera reopt ze dan. En allemaal ziektes uit de middeleeuwen. Wie legt die rotzooi dan ook allemaal op de trap? Maar dat deelt ze zelf. Vroeger viel ik altijd samen met mama van de trap. Nou ja. Het is één keer gebeurd of zoiets, ja. Jongen, jongen, die kinderen hebben fantasie. Soms had ik pijn, maar meestal viel ik gelukkig bovenop mama. Eén keer niet. Theon viel ik bovenop mijn eigen hoofd. Ik zag een tunnel met wit licht aan het eind. Ik dacht, mooi, alles beter dan die trap.
1: Nou ja. Nou ja.
0: Ik werd waker in het ziekenhuis naast mama. Ik kon haar niet zien, maar ik hoorde het wel aan haar stem. Ja, dat staat me vaag bij inderdaad, ja. Ja, die kinderen hebben zo vaak in het ziekenhuis gelegen, daar kan ik ook allemaal niet meer bijhouden. Ja, ja. Mama wil steeds verhuizen naar een bungalow. Want in een bungalow zijn geen trapen, zegt mama. Maar hoe moet je dan boven komen, denk ik steeds. En hoe moet ze dan opruimen? En dan verzint ze trouwens heus wel weer wat anders om over te strukkelen. Ik hou heel veel van mama. Mama is een ander woord voor altijd gaat alles mis. Oh. Maar ze doet wel erg haar best. Andere mama's lachen mijn mama wel eens uit. Dat zag ik op het schoolplein toen mama weer eens van haar fiets lazerde. Ze lachte er zelf om, maar ik zag heus wel dat ze eigenlijk pijn had. God, die kinderen hebben echt alles in de gaten. Jongen, jongen. Mama's moeten niet falen met een vee. Toch heb ik haar liever dan Karin Bleomen. Die valt wel nooit, maar als die bij ons op bezoek is, eet ze altijd al onze kajokjes op.

Mix 24 Non-Stop Music. Vibraciones.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan het weer van vrijdag, zaterdag en zondag. Vrijdag waait de wind uit het noordoosten tot oosten en wordt het in het zuiden en midden van het land op grote schaal 30 tot 33 graden. In het noorden is het iets minder heet en op de Waddeneilanden is het dan 25 of 26 graden. Het weerbeeld bestaat uit veel zonneschijn en de buienkans is heel klein. Dan zaterdag. De zon schijnt flink, maar de eerste uren zijn in de noordelijke helft ook laaghangende wolken zichtbaar. Het is overal droog en er waait een matige en aan zee vrij krachtige noordoostenwind.

In het midden is het op veel plaatsen 29 of 30 graden. En langs de noordkust en op de Wadden is het maximum een graad of 20. Na het weekend verandert er in grote lijnen niet veel. De wind blijft waaien uit de noordoosthoek en de zon blijft het weerbeeld domineren. Ook de temperatuurverschillen tussen het noorden en zuiden blijven groot. In het midden en zuiden is het meest 27 tot 32 graden. In het noorden is het vaak 20 tot 25 graden. Pas aan het eind van de week kan er een enkele regen- of onweersbui tot ontwikkeling komen. Tot zover het weer.

zat een manke missionaris na. De priester riep: nooit krijg je mij, want God loopt aan mijn manke, zei. Toch had Juan die paap heel gauw en vroeg hem toen: wat had je nou? De man zei: nou, ik had een strop, ik liep hard, God was doodop. Een man in Zuidoost-Azië zat de westerse beschavers na. Het was een spel van kat en muis, die blanken loerden op zijn huis. Want als hij een te pakken had, brandden zij zijn huis weer plat. Zo kreeg ieder die zich had verzet, tot slot een westers bouwpakket. Een man in donker Afrika zat een zuster van de zending na. De zuster riep: God, help me toch, die bruine rat verkracht me nog. Ze struikelde bij een liaan, de bosjesman bleef even staan. De zuster vroeg: wat doet u nu? Gaat heen en vermenigvuldigt u.

oom Jozef. In 1949 weggepromoveerd door de Belgische heidemaatschappij naar de Congo. Oom Jozef was sinds 3 jaar 85.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Heeft u vragen over bijvoorbeeld DigiD, zorg, AOW, pensioen of het verlengen van uw rijbewijs? Kom dan naar het informatiepunt Digitale Overheid. U vindt dit in steeds meer bibliotheken. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

0: En nu, dames en heren, onze volgende gast die een triest record gebroken heeft. En dat is meneer De Lange. En meneer De Lange heeft een triest record gebroken omdat hij de meest bestolen man in Nederland is. Ik vraag uw aandacht voor meneer De Lange. Meneer De Lange, gezellig dat u er bent. Komt u er even bij staan bij de microfoon? Een beetje verlegen. Maar meneer De Lange, eigenlijk bent u een beetje... Komt u er even bij staan, meneer De Lange? Bij de microfoon, graag, ja? Ja, ik zal wel voldoende afstand blijven houden. Want het is eigenlijk... Bent u een beetje de tegenhanger van onze kandidaat uit de vorige show? Want dat was namelijk een man die zo vreselijk veel gestolen had. Heeft u dat programma gezien? Dat
1: heb ik gezien, ja.
0: Ja, dat moet wel heel naar zijn geweest voor u.
1: Vreselijk, vreselijk, vreselijk.
0: Want u bent namelijk bestolen van uw auto.
1: Ja, ik wou instappen.
0: Ja.
1: Toen zat ik meteen op de olievlekken.
0: Dat zit niet zo lekker, hè?
1: Niet zo lekker, ja.
0: En uw televisietoestel bent u ook al kwijt?
1: Ja, ik zat net lekker te kijken.
0: Ja.
1: Dan kwamen ze het weghalen.
0: Dus u zat er zelf bij, begreep ik dat goed?
1: Ja, dat was een soort stelenbingo.
0: Ja. Het is wel jammer van het toestel, hè?
1: Het is een heel mooi toestel.
0: Oh ja?
1: Met een glas van voren.
0: Oh.
1: Dat is 28,50.
0: 2850 gulden. Nou, dat is inderdaad wel veel, ja.
1: Nee, per maand.
0: Per maand? Oh, dus eigenlijk was het niet helemaal van nu.
1: Ik had net afbetaald.
0: Ach. En hoe zat dat dan gegaan met uw tafelzilver?
1: Ik zat net lekker te eten.
0: Ah, u vertelt u zeker een fabeltje,
1: heus niet,
0: hè?
1: Heus niet, heus niet.
0: Nee? Hoe kan dat nou?
1: Trokken ze het zo uit mijn handen.
0: En u zei niet?
1: Nee, wat moet je zeggen?
0: Zeggen, dat lijkt me nog wat duidelijk wat je moet zeggen.
1: Ik had net mijn mond vol.
0: Dat dit allemaal kan in deze tijd.
1: Ik heb nou alleen nog bestek 81.
0: Daar doe je ook niet veel mee, hè? Nee. Maar ik had trouwens heel even een vraagje tussendoor, meneer De Lange. Wilt u misschien iets meer in de richting van de camera kijken? Dan kunnen de kijkers u thuis ook even zien.
1: Ja, ja? Moet kunnen.
0: Dat dacht ik ook wel. Maar u bent toch wel verzekerd tegen diefstal?
1: Ja, ik had allerlei verzekeringen.
0: Allerlei verzekeringen, ja?
1: Verzekeringen. Ja. En toen wou ik aangifte doen. Toen was mijn polis gestolen.
0: Dus u kreeg helemaal niets terug van de verzekering?
1: Alleen het hoesje.
0: Wat moet je daar nou mee? Hè? Maar dan moet u me toch eens vertellen. Wat vindt uw vrouw hier nou van en uw kinderen? Zeg, maak het nou een beetje. Klopt dat wat die mensen zeggen?
1: Alsjeblieft u.
0: Klopt dat wat die mensen zeggen in de zaal?
1: Ja, dat klopt je.
0: Maar hoe kan dat nu?
1: Ik was net lekker...
0: Ja, meneer De Lange. Wat was u aan? Wat was u aan het doen?
1: Postzegels aan het inplakken.
0: Oh ja, en
1: toen ging ze er op de fiets vandoor. Ja. Kinderen zaten achterop.
0: Achterop, ja, allemaal?
1: Alle zes. Ja. En die zongen het liedje... Heid, heid, heid, we zijn hem lekker kwijt.
0: Ik kon er natuurlijk niet langer tegen de spanningen.
1: Spanningen.
0: Dat zal het wel geweest zijn. Maar wat vindt u nou van die man uit het vorige programma... die nou zo vreselijk veel gestolen had? Wat vindt u daar nou van?
1: Ja, mijn bescheiden mening...
0: Ja?
1: Ja.
0: Ja, zegt u het maar.
1: Ja, dat durf ik niet zo goed te vertellen.
0: Nee, nou, gaat u gerust uw gang. U hoeft nergens bang voor te zijn.
1: Maar die man, die moeten ze van een kerktoren op een punthek gooien.
0: Vindt u dat niet een beetje te?
1: Nou, een beetje te, ja.
0: Maar u zou het toch wel leuk vinden, geloof ik?
1: Ja, hartstikke leuk vinden.
0: Gelukkig dat uw wens niet vervuld kan worden, want het zou een beetje een vreemde boel worden allemaal, ja, hè?
1: Satéetje gaat er wel in. Ja.
0: Meneer De Lange, ons programma moet wel doorgaan. Ik had nog een laatste vraag. Waarom kijkt u nou toch alsmaar naar beneden?
1: Nou, die schoenen wou ik wel graag houden.

0: come on in.
1: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
2: En dan het weer van vrijdag, zaterdag en zondag. Vrijdag waait de wind uit het noordoosten tot oosten en wordt het in het zuiden en midden van het land op grote schaal 30 tot 33 graden. In het noorden is het iets minder heet en op de Waddeneilanden is het dan 25 of 26 graden. Het weerbeeld bestaat uit veel zonneschijn en de buienkans is heel klein. Dan zaterdag. De zon schijnt flink, maar de eerste uren zijn in de noordelijke helft ook laaghangende wolken zichtbaar. Het is overal droog en er waait een matige en aan zee vrij krachtige noordoostenwind. De temperaturen stijgen in het noordelijk kustgebied in de kop van Noord-Holland naar 20 tot 23 graden. Langs de westkust is het een graad of 25, maar landinwaarts is het een flink stuk warmer. Op de meeste plaatsen is het daar 29 tot 31 graden en in het oosten van Brabant en in delen van Limburg kan het 32 graden worden. Zondag, ook op de tweede weekenddag is het hoogzomers met veel zonneschijn. Het is droog en er waait een matige en aan zee in het Waddengebied nu en dan een vrij krachtige noordoostenwind. De temperatuurverschillen tussen noord en zuid blijven aanwezig met 23 graden in het noorden en lokaal 32 in het zuiden. In het midden is het op veel plaatsen 29 of 30 graden en langs de noordkust en op de Wadden is het maximum een graad of 20. Na het weekend verandert er in grote lijnen niet veel. De wind blijft waaien uit de noordoosthoek en de zon blijft het weerbeeld domineren. Ook de temperatuurverschillen tussen het noorden en zuiden blijven groot. In het midden en zuiden is het meest 27 tot 32 graden. In het noorden is het vaak 20 tot 25 graden. Pas aan het eind van de week kan er een enkele regen- of onweersbui tot ontwikkeling komen. Tot zover het weer.

0: Mix 24.
1: Hey, Lijn! Lijn! Waar is Lijn heen? Hey, momentje graag. Ik wou je wat vragen. Spel juist wat van mij, Lijn. Zou je dat kunnen? Tuurlijk.

Hé hey jongens, hou even op. Hou even Porsche op met spelen, joh. Gewoon even met die mensen gaan lullen. Als het kent tenminste, hoor. Ik wou dus even vertellen, jongens. Ik ben eerst jarenlang lid geweest van de buurtvereniging in Utrecht. Toen wilden die klanten zich aansluiten bij die straat achter ons. Toen heb ik gezegd, dan scheid ik me mooi af. Toen hebben we een toneelclubje opgericht, de VDGM. Voor de gewone maan betekent dat. En we speelden ook hartstikke mooie toneelstukken. Julio en Remia. Tante Pietje speelde altijd Remia, want die had toch boter op de hoofd. En het was een aardig wijf, tante Pietje, maar ja, een beetje suf gepikt door de vlooien. Ze was ook hartstikke dik. Als je daar omheen moest lopen, dan kon je zeggen, jongens, ik ben zo terug. We waren laatst met haar bij de CNA, die verkopen die kijker een Porsche aan. Die zegt, nou mevrouw, ik ben beter naar het dekledenhuis gaan. Ze had ook hartstikke grote voeten, daar is ze mee geboren. Ze moest er meteen de wieg vertimmeren. Want ik zeg laatst nog tegen de tante Pietje, als jij later in de hemel komt, dan mag je wel voorzichtig lopen. Ze zegt, hoezo den, kwal? Ik zeg, nou ja, dat je geen jonge engelen kapot trap. Ja, bedankt. Bedankt. Je klapt toch niet van de honger, hè? Afijn, mijn jongens deden ook altijd hartstikke leuk mee. Ik heb twee jongens, een jochie en een mokkeltje. Lewitje en Rietepiet. En niet om het een of het ander, jongens. Maar Lewitje is nog eens een keer zo muzikaal als een achterlijk. Dat kun je aan iedere hals vragen. Jongens, hoe muzikaal is Lewitje? Dan proberen we even met z'n allen te galmen. Luigi is zo muzikaal als een... Achterlijke. Kijk, jochie. Fijn, toen heb ik een accordeon voor hem gekocht. Zo'n trekzaak met 80 bassen. Je weet wel, ik zou maar zeggen, zo'n piano die op zijn kant staat. Meteen een grote zak studentenhaver erbij. Ik zeg, hier, dan kun je noten leren. Toen ben ik daarna, jongens, we kennen niet allemaal naar het gak, dat is makkelijk zat. He, toen ben ik daarna een Porsche ober geworden. Je kent ze wel, die pinguïns met kwart voor twee voeten. Maar je zag het al meteen, jongens, als die klanten het restaurant binnenkwamen. Zij voorop met de hondenkop en de knijnenbontjas. Eerlijk waar, jongens, zo'n rottig klein bekkie, maar vreten als een achterlijk. En altijd janken over de soep. Dan bestelden ze koninginnensoep. Ik zet het netjes bij de neer, zegt ze. Kun je even het Wilhelmus zingen? Dat klinkt zo mooi over het water. Dan werden we ook wel eens ingezet bij bruiloften en partijen, jongens. Maar als je dan weer meemaakte wat die klanten aan een klerenzooi aan cadeaus kwamen aanbieden. Maan, maan, maan. Altijd van die verrotte aanrechtdoekjes waar je niks aan hebt. Kolerenhangers met noppies. En ik zal zo barsten, jongens, altijd dat pleurenschilderij van die zigeunerin. Met die grote prammen. Best dat schilderij, als je de 12 tegelijk koopt, krijg je een zilveren tepeltje cadeau. Nou, precies. Dan werden we af en toe ook wel ingezet bij de buffetten. Maar de ellende bij de buffetten was weer dat je steeds andere collega's had. Ik had eerst een collega, een aardig jochie. Beetje zoetig typetje. Getoupeerde haartjes. Glas in loodheupjes. Ik zou maar zeggen, een soort anusie van alles. Daarna kregen we Ahmed, een soort ontwikkelingshuppel.
Voor die mooie gladiool die bracht al die andere Ahmeds ook mee. En als ze dan patat moesten bestellen, was het van Ahmed of zonder? Hele kippenfarmen stonden ze af te kluiven, joh, die gladiolen. Vandaar dat ze zich al kakelen, die koekendozen. Toen ben ik daarna, jongens, toch weer teruggestapt in het verenigingswezen als zodanig. Toen ben ik lid geworden van de wandelsportvereniging, de WWAWWW. Wij wandelen als waar we willen. Nou jongens, ik heb me de kleren gelopen. Ik heb me suf gesjouwd. De tyfus heb me gewandeld, eerlijk hoor. En mijn vrouw ging ook altijd mee. Mijn vrouw is hartstikke sportief, want die kent toevallig wel wandelen als een... Ah! Met die grote platjoekels van haar, hoor. Want ze ging altijd mee, jongens. Zelfs toen ze in verwachting was, ging ze nog mee. Ja, niet lopend, want ze liep op het laatst. Maar voor in de bakfiets met jassen in een hele grote doos met zaagsel. Het was net een hamster. Fijn, houden we dus ook elk jaar houden we een blarenbal met bingo. Prachtige prijzen, maar altijd dezelfde Mongolen die de grote prijzen weghalen, jongens. Ik kan nou geen namen noemen, omdat het Tante Pietje was. Maar er zijn van die gladiolen bij, die hebben de hele hoelenhut al ingericht van de bingo. Oh, ik win zelf als nooit wat. Mijn hele familie wint mooi naks. Rietepiet heb één keer een poppie gewonnen. Wat denk je wat? Klerending, tweedehands, met zo'n baas in zijn haasjes. Je kon het zaagsel zien hangen. En zelf had ik één keer wat, een broodrooster, maar wat denk je? Twee keer wippen naar de kloten. Twee keer wippen. Toen heb ik dat ding zelf gerepareerd, wat denk je wat, springt dat hele ding omhoog, dan blijft het brood staan. Zo zwart heeft er nooit gevreten, jongens. We gaan weer verder.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Even voor het feest begint. Ik bob vanavond. Hè? Ja, anders is er straks weer niemand om mama naar huis te brengen.
2: Dankjewel, hè. Ja.
1: Nee, ik bob.
3: Ben je Bob? Zeg het hardop.
1: Lekker op tijd weer naar huis, hè, man?

0: And now,
1: all day long,
2: in the mix.
3: Mix 24.

0: alles wat je bent. Sluit me in je armen, in je armen gaan.
1: Mix 24, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek.

Hup. Ik zie echt iedereen zo zitten. Hè? Gaat het snel? Goed, doe ik het iets langzamer. Iets langzamer tempo. Oké. Okay.

zitten jongeren nu in de zaal en die denken, wat zijn dat voor liedjes? Weet ik veel. Ik ken ze niet. Heb ik hele jonge mensen vanavond in de zaal? Wie is de jongste jongens? Even roepen. Hoe oud je bent? De jongste. Elf. Ben je elf? En voor Feyenoord. Helemaal goed. Ik zou maar iets verkeerd zeggen. Zie je, er zijn nog 18 mensen ook hier voor Feyenoord. Je bent elf, dan ben je de jongste, hè? Ja, dan moet je eruit. Nee. Vind je het leuk? Vind je het leuk, jongen? Hoe heet je? Nick. Ik ga voor jou speciaal iets doen. Dit is voor Nick. Nick, dit komt uit de tekenfilmserie. Dit ga je leuk vinden, dit ga je herkennen. Let op, daar komt-ie.

helden hielden van het kruisveld, trompetten deden wel in hart en ziel. Wat? In hart en ziel, wat?

0: Oké, nog eentje, omdat ik het zo leuk vind dan. Deze is iets moeilijker voor mij, want nu moet ik even zingen. Ik zing nooit, maar speciaal voor vandaag. Ik hoorde iemand zeggen, woe. Gaat hij zingen? Ja joh, oké dan. Hij gaat toch niet zingen? Jawel, dat doet hij wel. Ik moet me even concentreren. Oké.
1: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek.

Racine. Yeah!

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hoog tijd om nu je huis te isoleren. Dus laat je nog voor de zomer adviseren. Ga voor meer comfort in huis en een lagere energierekening. Ga naar verbeterjehuis.nl. Zet ook de knop om.

0: uit je bed. Sluit me in je armen, ga niet.
1: Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: In het verkeer zit je niet op je telefoon.
2: Ik ga nu rijden, ben ik van Mono. Tot zo.
3: Mij niet appen.
4: Salami of spinazie?
5: Mij niet appen.
6: Kan iemand dit even checken?
5: Mij niet appen.
6: Mij niet appen.
7: Hey, waar blijft Gio?
8: Mij niet appen.
1: Laat anderen voor vertrek weten dat je onderweg bent. Zo raak je niet afgeleid. Rij Mono en kom veilig.

0: is zo'n homofobe sport, jongen. Dat is echt ongelooflijk. Dat is ook. Ik had was vorig jaar, maar er was bij Voetbal International was er een discussie over homo's in het voetbal. En op een gegeven moment zei René van der Gijp, die zei toen: ja, maar voetbal is geen sport voor homoseksuelen, sport voor echte kerels, hebben homo's niet te zoeken. En ik hoorde dat en ik schrok een beetje, omdat ik dacht van ja, kut, hij heeft wel gelijk. Weet je, voetbal is een sport voor echte mannen, weet je. We hebben homo's niet te zoeken. Voetbal is een sport voor echte kerels, hè, met mooie kapsels, geëpileerde wenkbrauwtjes, hè, verschillende kleuren schoenen hebben ze aan. Ze maken reclame voor shampoo. Als ze klaar zijn met voetbal, beginnen ze vaak een eigen kledinglijn. En als ze trainer worden, dan willen ze graag met jonge jongens werken. Dus het is gewoon, ja, voor echte kerels, weet je. We hebben homo's niet te zoeken. Niet te zoeken. En dan vond ik het zo grappig, dat gewoon dit jaar, gewoon het meest gaye wat ooit in de sport is geïntroduceerd, is in het voetbal. En dat is de spray van de scheidsrechters. Ja, elke scheidsrechter heeft nou een spray bij zich. En waarom? Nou oké, als je geen verstand hebt van voetbal, leg het eventjes uit. Wat heel vaak gebeurt in een wedstrijd, komt de speler met de bal op de goal af. Die is op de goal af aan het rennen zo, met de bal zo keihard zo. En die tegenstanders, die willen dat helemaal niet. Dus die gaan of een beetje in de weg staan, of ze geven een hele harde schouderduw, keihard, dat is echt heel erg fijn is dat. Of ze geven een hele harde trap tegen hem aan. Dan gaan ze rennen en dan geven ze zo, trap ze tegen hem aan zo. En dan wordt hij geraakt. En dan gaat hij zo, ah! En ligt hij op de grond zo, gaat hij helemaal rollen zo, dan zijn er ook reclameborden langs het veld. Hè? Anders rollen ze op een gegeven moment het stadion uit zo de weg al. Dat is heel erg gevaarlijk. En die ligt dan op de grond zo, ah, mijn benen, ah! En komt de scheidsrechter aan, fuut. Vrije trap voor deze gozer, zeker weten. Het is echt belachelijk wat er met jou gebeurd is. Echt belachelijk. Jij krijgt een vrije trap, fijne vent, zeker weten. En dan hoort hij ook krijgen een vrije trap. Oh, het gaat in één keer weer helemaal goed met mijn benen. Ja, ik dacht dat hij helemaal verbrijzeld was, een hele levende rolstoel. Nee, hij doet het gewoon weer, gelukkig. Okay, vrije trap, ik ga vrije trap nemen. En dan, maar er komen heel veel andere spelers van zijn team. Nee, ik kom ook vrije trap nemen, ik kom een heleboel op af zo. Hij zo, nee, ik ga hem nemen. Ja, maar jij neemt hem altijd. Zal ik anders net doen of ik hem neem? Zal ik dat doen? Kom ik zo keihard aanrennen en dan spring ik op het eind zo over de bal heen. Zo. Zal ik dat doen? Nee, want dan denk ik dat je hem alsnog gaat nemen. Dat vind ik heel erg irritant is dat. Dus als je gewoon daar blijft staan, want ik ga hem nemen, want ik heb een shirt van mijn nieuwe baby onder mijn shirt. Als ik scoor, dan haal ik hem zo naar boven. Heb je het met een vrouw gedaan? Gadverdamme. Nou goed, neem jij hem dan maar. Zal het wel, als je scoort, zal ik je dan aftrekken onder de douche straks? Wat? Doe eens normaal, zeg. Oh, sorry. Als je straks scoort, zal ik je dan aftrekken onder de douche?
1: Ja, tuurlijk moet je dat doen. Dan ga ik jou keihard typen. Oké, ga maar echt keihard typen. Ga je zeker keihard typen.
0: Oké, ready. Ik ga hem ready. Neem zo. Ik ga precies zo staan. Dan ga ik zo keihard rennen zo. Maar de tegenstanders, die willen niet dat die bal erin gaat. Dus wat gaan die doen? Die gaan zo ervoor staan. Gaan ze een muurtje maken zo. Gaan ze naast elkaar staan zo. Er komen anderen bij. Ik kom er ook bij staan. Leuk. Gaan we een muurtje maken zo. En dan gaan ze erbij. Soms komt er een van het andere team. Komt gewoon. Ik kom er ook bij staan zo. Wat doe je hier? Maar ja, ik ga wel zo staan. Dan komt misschien tegen mijn kontje aan. Zoveel harder is dat. Okay, gaan we zo staan. En zegt de scheidsrechter, oké, jullie mogen een muurtje maken, maar wel op deze afstand. En dan gaat hij zo, die pasjes gaat zo doen zo. En zegt ze, oké, dan moeten jullie hier blijven staan. En niet straks stiekem naar voren komen, zodra ik me omdraai, hè. En zie de mensen in het muurtje zo, oh nee, we gaan zeker niet stiekem naar voren komen, hoor. Zodra hij zich omdraait, zeker weten van niet. En zie ze naar elkaar kijken, echt wel dat we zo stiekem naar voren gaan komen, zodra hij zich omdraait. Want dat weet je, hè? Zodra de scheidsrechter zich omdraait, krijg je altijd een soort Annemaria Koekoek voor multimiljonairs, krijg je dan, hè. Maar nu heeft de scheidsrechter een spray bij zich. En die zegt zo, nou dank je de koekoek jongens. Shhh. Oh. Als ik zo'n vrije bal zou moeten nemen en dat muurtje komt zo op mij afgeschuiveld zo, zou ik ook gewoon wachten met nemen tot ze op een gegeven moment zo langs mij heen geschuiveld zijn. Ze zelf ook denken van, kut zo, we zijn veel te ver aan het gaan nu. Ja, dat zijn jullie ook. Een goeie.

0: Zo zit ik laatst te schijten. En er gaat de telefoon. Ik denk, shit. Ik loop zo naar mijn toestel. Verlies onderweg zo'n keutel. Ik neem op, is het mijn kennis? Ik heb maar één kennis. Ik heb wel een hele grote vriendenkring, maar die bellen nooit. Dus ik zeg, joh, hou het kort, want er steekt er alweer eens een kopje naar buiten. En als hij zijn collega op de grond ziet liggen, dan wil hij er ook bij. Hij zegt, nou, ik kan het inderdaad kort houden, want ik heb nog maar een maand te leven. En ik ben nou iedereen een beetje aan het afbellen. Ik zeg, nou joh, leuk dat je belt. En wij lullen zo'n beetje verder over die erfenis. En daar komt mijn vrouw thuis, met het voltallige dameskoor. Vrouwtje of acht. En die meiden die zien mij. En die zien die keutel. En ik hoor ze denken. Die heeft een 06-nummer zitten draaien. En in dit soort situaties moet je net mijn vrouw hebben. Waarom ik op het tapijt heb zitten schijten? En met welke sliederdel ik nou weer in mijn blote kanaal stond te bellen? Ik zeg, nou joh, ho ho ho, het is mijn kennis en hij heeft nog maar een maand te leven. Ze zeggen, daar moet jij je broek voor uittrekken. Ik zeg, nou, ik zocht er vast mijn zwarte pak. Ze zegt, daar zat nog een oude drol in. Ja, ik heb soms hele rare dialogen hoor, met mijn vrouw. Nou, heb een van die sherrynellen. Die hebt zo'n klein tekkeltje. En die ruikt dus aan die bolus. En die kan het ras niet thuisbrengen. En die kiest voor de aanval. Je gelooft het niet, die kleine kettingzaag, die zet zijn gebit in mijn pens. En die slaat zo'n gat, van hier tot hier open. De strenge DNA vloog om oor. Dus ik zeg, meiden, papa is even naar de poli. Normaal ben ik niet zo kinderachtig, maar ik denk, je kan nooit weten als er vocht bij komt. Ik kom bij die portier, hij zegt, wat zijn de plannen? Ik zeg, nou joh, ik wou er even een nieuwe rits in laten zetten. En hij vraagt, kunt u nog ontlasten? Ik zeg, nou moet je eens goed luisteren, kraanvogel. Ik ben al een paar dingen verloren onderweg. En Prins Bijnacht zit er met de jachtgezelschap achter me aan. Dus ik heb er eigenlijk weinig behoefte aan om op dit moment mijn territorium af te gaan zitten bakenen. Hij zegt, ja, u moet met spoed naar de OK. Ik zeg, oké. Hij zegt, maar de chirurg is ziek. Aangestoken door de KNO-arts. Er is nog wel een dronken gynaecoloog. Loop daar maar even heen. Het is hier naar links. Gelijk rechtsaf. Poortje onderdoor. Lift nemen naar de vierde. Dan de vijfde rechts. En daarna maar even vragen. Want ik ben hier zelf ook niet zo bekend. Ik lopen door die gangen. Lopen, lopen. En op een gegeven moment ik doe een willekeurige deur open. Wie ligt daar? Henk Groen. Ja, het zei mij ook absoluut niks. Maar Henk zei wel van, joh, doe als een speer die deur dicht. Want als ik ook nog kou vond op mijn ijzeren long, dan zijn we nog verder van huis. Ik doe een andere deur open. Wie ligt daar? Gandhi. En Gandhi zegt, ha, Waardenberg, hoe is het met je toneel? Ik zeg, ha, die Gan, wat zit je haar leuk? Ik zeg, ben je naar de kapper geweest of word je bestraald? Ja, pittige rijntjes hoor, heen en weer. En ik doe een andere deur open, sta ik ineens in de gangkast, samen met de gynaecoloog en een verpleegstertje. Ik zeg, ho, ho, kun je mij eerst even naaien, want het is toch wel dringend. In no time lig ik op een operatietafel, biertje erbij, balletje gehakt. En er buigt iemand van de narcotica over me heen en die fluistert, gebruik je wel vaker morfine? Ik zeg, joh, spuit me snel vol, want ik krijg een ontwenningsverschijnsel. Het volgende wat ik me herinner, is er komt zo'n zuster in een soort witte bungalowtent. S'morgens om 6 uur die zaal opstormen. Die trekt die luxeflex omhoog. Die roept, goedemorgen heren, en die duwt de thermometer in mijn reet. Ik zeg, hallo. We liggen hier te slapen hoor, dikke necrofiel. Kopje thee, meneer Waardenberg. Ik zeg, nou maak er maar een dubbele wodka met suderans van. En dan kijk eens naast me, ligt er een beetje klein, ielig mannetje met een klein zwart snorretje. Ik zeg, hoe heet je? Hij zegt, Adolf. Ik zeg, je komt me bekend voor, joh. En aan mijn voeteneind verschijnt de dokter van de nakelsbollet. En hij vraagt meneer Waardenberg, hoe is het nou? Ik zeg, nou joh, dat mijn knie in mijn maag zit. Oké. En dat mijn rechterschouder op mijn elleboog mee bungelt, daar ken ik ook nog wel mee leven. Ik zeg, maar als ik nou een scheet laat en mijn hoed vliegt af. Hij zegt, ja, die hond heeft u lelijk te pakken gehad. We hebben u een andere uitgang moeten geven. Ik zeg, ja, maar dit is wel erg een nooduitgang, dokter. Hij zegt, oom, u kan alles nog eten, hoor. Alleen een beetje oppassen met bonenschotel in grote gezelschappen. Het wordt bezoekuur. Wie komt daar binnen? Uitgerekend mijn vrouw met dat takkenwijf en die teringtekkel. Ik zeg, wil je maken dat je van die zaal afkomt? Want die hond stond al aan mijn kruin te snuffelen. Mijn vrouw weer gelijk de nieuwste roddel. Ze zegt, heb je gezien dat die leuke blonde dokter van de afdeling hier, dat die homofiel is? Ik zeg, vandaar die kop aan, joh. En het wordt etenstijd. Etenstijd komt een beetje lange, magere zuster onder de zweren. Die komt die zaal op en die pleurt wat van die borden soep in die bed. Ze laat een lepel vallen, ze bukt. Ik kijk eens in die anus. Ik zeg, nou zuster, laat voorgerecht maar zitten. Adolf gelijk, ouwe hoeren. Hij zegt, er drijven dunne lullen in mijn soep. Hier, 2, 3 dunne lullen. Ik zeg, dat is aspergesoep, Adolf. Hij zegt, kan me niet schelen. Ballen in mijn soep, oké, maar dunne lullen is er nog geen brood van. Een mannetje daar tegenover, hij zegt, nou die gebakken lever die wij gisteren kregen was van een donor die al maanden dood was. Een baard van Greenpeace, hij zegt, nou ik heb gefileerde zeehond besteld, maar ik heb nog steeds een leeg bord. Ober, waar is mijn zeehond? Ober! Ober! Kijk.
1: Hartstikke.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Tegenwoordig kunt u van alles regelen via internet. Ook contact met de overheid gaat steeds vaker digitaal. Veel mensen vinden dit lastig en hebben vragen over bijvoorbeeld DigiD, belastingen, toeslagen, werk, uitkering of verkeersboetes. In steeds meer bibliotheken is er een informatiepunt Digitale Overheid. Hier bent u welkom met vragen over websites van de overheid. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

Ik moet zo vaak denken aan mensen die maar één keer per jaar met vakantie gaan en ook nog met zo'n busreis mee moeten. Oh god, weet je wat het trouwens het allerergste van een busreis is? Dat is de humor van de buschauffeur, dat is echt. Oh. Zo'n man voorin met: goedemiddag mensen, mijn naam is Van de Heuvel, in Zwitserland van de Berg. En dat 4000 kilometer lang, zeg. Je leest er wel eens dat zo'n bus met onbekende oorzaak in de ravijn gesodemieterd is. Nou, ik denk dat ik wel weet hoe dat komt, ja. Ik denk dat er zo een als ik aan boord zat. Maar dat komt natuurlijk ook. Dat komt natuurlijk ook door dat woord Zwitserland. Kijk, dat Zwitserland, dat zit bij mij heel diep. Kijk, ik heb me net een beetje opgewonden over die wintersport. En ik wil u wel een beetje uitleggen waar dat vandaan komt. Kijk, al jarenlang gaat mijn gezin met wintersport. En al jarenlang ga ik mee. Ik ga altijd mee als chauffeur, als kok, als financier. Wel, kok en financier zijn ook alweer ontkoppelde begrippen. Ik ga mee als sleeptrekker, als sneeuwkettingenomlegger. Dat is ook zo'n handeling waarmee nog huwelijk al opgesneuveld is. Heeft iemand van u hier dat ooit moeten doen? Sneeuwkettingen omleggen op zo'n steile berghelling in Zwitserland. In zo'n jachtige sneeuw bij met van die koude klauwen. Terwijl al die Zwitsers dat al lang gedaan hebben. En met hun hand op de klakson zo langskomen. En jij zit al anderhalf uur met dat ding uit de macro. En op het moment dat je gewurgd wordt door je eigen sneeuwketting, roept je vrouw vanuit de auto: zo moet die niet hoor. Nou, mijn derde vrouw roept dat dus niet meer. Die weet hoe het met die eerste twee is afgelopen. Was toch een aardige echo, dat ravijn. Maar goed. Dan moet je dus gaan skiën. Maar dat deed dus nooit mee. Maar ik heb dus een zootje van die teringkinderen. Ik heb echt van die kinderen dat je echt spijt hebt dat je ze ooit hebt leren praten, weet je wel. Papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa. Papa, papa, papa. Papa, papa, papa, papa, papa. Ja! Papa, alle papa's skiën. Jij bent de enige papa die niet skiet. Ze zeggen dat jij het niet kan betalen. En dan begin ik uit te leggen aan die kleine kinderen dat papa niet mag skiën van de verzekeringmaatschappij. Want papa heeft een zaak en papa kan zijn been niet breken. Het komt erop neer, papa is gewoon te lullig om even de premie op te hoesten. Maar goed, hè? Maar vorig jaar toen ging dat hele verhaal niet op. Vorig jaar toen heb ik een heel jaar niet gewerkt. Ja, dat weet u niet, maar ik heb dus een heel jaar Olla die heeft gedaan. U zult meteen hier in Zeeland zeggen: een heel jaar niks doen. Zo. En waar doet hij dat dan van? Van u. Ja? Dus dan bent u daar ook uit verlopen. Nou goed, hè? Dus ik heb een heel jaar niks gedaan. En om nou een lang verhaal kort te maken. Dus vorig jaar stond ik opeens op een paar van die latten met een paar van die huurstokken. En dan had ik een spijkerbroek en dan gewone schoenen. En dan van die hoge schoenen. En dan had ik een jek met zo'n capuchon, met zo'n koordje. Een beetje Maarten het Hart als man, zou ik maar zeggen, weet je wel? Dat je jezelf in de spiegel ziet en denkt: nou goed, dan maar een gereformeerde travestiet. Nou, weet je, echt dat. Maar ik stond daar dus tussen allemaal van die hele snelle jongens, weet je wel. Echt van die Sportlife, dat soort jongens. Met zo'n helm en zo'n haarband en zo'n bril. En zo'n pak dat je denkt: goh, je zal moeten schijten, weet je. Dat soort mannen. Dat soort mannen. Maar wat je nou moet doen. Als je nou net zo'n lul bent als ik en je gaat ooit skiën. En je staat tussen allemaal van die hele snelle jongens. Moet je goed opletten. Die mannen hebben namelijk allemaal zo'n skipasje om. Met rechtsboven in pasfoto. Daar moet je naar kijken. Dan zeik je in je broek van het lachen. Echt waar. Dan snap je ook in één klap waarom ze zich zo goed hebben aangekleed. Echt waar. Dan kijk je echt zo. Nou, ik heb een mooi verhaal. Ik heb een hele mooie vrouw. U kent haar niet, maar ik heb echt een vrouw dat je, als je die ziet, denk je... Nee, is echt waar. Ja, u kunt wel lachen. Maar echt, mijn vrouw is tjaka. Echt waar. Ze heeft een dijk van een wijf. Ik is ook niet zo makkelijk gegaan. Het was niet zo dat ik het café binnenkwam en ze zei: hey, kan je? Ga je met me mee? En nee, echt niet. Ik heb echt 8 jaar op erin geluld. Toen zei ze: als je nu je kop houdt, ga ik mee. Ja? En ik lulde in dit tempo, dus het is wel een huwelijk met basis. Ja? Oké. Okay. Maar goed, mijn vrouw die kan dus heel goed skiën. En mijn vrouw is eigenlijk de reden waarom ik al jaren meega. En nu, vorig jaar, toen ging ik ook opeens dus mee skiën. Toen ging ik ook opeens mee naar boven. Dus opeens stond ik vorig jaar voor het eerst in zo'n treintje, weet je. En hier achter mij stond mijn bloedmooie vrouw. Die staat al jaren achter mij. En om mij heen stonden allemaal mannen zo. Die stonden naar mij te kijken. Van die mannen die al 100 jaar in zo'n treintje staan. En ik stond dus als enige... Nou was ik ook de enige met de skis aan. Dat moet ik wel... Ja, ik wist dat niet. Ik bedoel, ik stond op dat perron, dat treintje stopt, die deuren gaan open. Ik deed dus eerst die ene zo naar binnen, die kwam in het middenpad. Toen stond deze nog op het perron. En dan heb ik mijn oudste zoon met humor, die roepte naar die conducteur: we kunnen dus ook nog... Ik wist dat dus niet. Maar goed, ik sta dus in dat treintje. En hier staat dus mijn bloedmooie vrouw. En hier stond inderdaad zo'n hele snelle goos, ook met zo'n snowboard, weet je wel. Ik zei: je moet nog zagen, wist ik veel. Ik wist dat niet. Maar goed, die gozer, die zag mij helemaal niet. Die zag alleen maar mijn bloedmooie vrouw. En die begon een beetje te geil neven. En ik zag dat mijn vrouw er helemaal geen bezwaar tegen had. Dus ik dacht: voor je het weet, wordt dat hier gewoon een wippie. En sta ik in mijn bindingen toe te kijken, zou ik maar zeggen.
Dan kan ik wel een beetje met die stok gaan prikken. Maar goed, dat vindt zij weer lekker, maar dat wist hij niet. Dus ik dacht, ik moet iets doen, ik moet iets doen. Ik kijk op zijn pasfoto, ik zeg, als je doorgaat, ruk ik je muts af. Klaar. Klaar. Gelopen koers, gelopen koers. Maar goed, toen moest ik dus gaan skiën. Nou, dat skiën was echt een drama. Het was een iets te geile pedo gleed de kleuterklasjes binnen. Omdat ik absoluut niet wist hoe ik moest remmen. Na 3 dagen had ik de bijnaam Sesamstras. Echt waar. Als ik uit het treintje kwam, iedereen Pino, Pino, Pino. Ik had les in zo'n klasje, maar mijn gezin was weer bang dat ik niet naar het klasje zou gaan. Dus elke ochtend werd ik door mijn hele gezin opgebracht. Ja, ik ga heus wel. Ja, ik ga heus wel. En ik vond het helemaal niet erg in het klasje, want ik zat in het domste klasje van het hele dorp. En dan krijg je een beetje dat loerdersgevoel, hè. De rest is erger. Maar, bij ons in het klasje zat een Engelsman, een beetje appelige echtgenoot. Een beetje zo'n major type, een beetje zo'n loser die toch wint. En die kwam elke ochtend morning, en ik ook morning. Mijn Engels was iets beter. En dan deed hij 1 ski aan en dan de 2 en tjak, weg was hij, meteen weg. Of we flikkerden met de hele klas uit de lift en dan bungelde die lift weer een tijd. En dan had je allemaal van die echte skiers en die gingen zich daar niet staan opwinden, weet je wel. Zo van, een beetje op dat horloge kijken, niet opwinden, duidelijk niet opwinden en maar op dat horloge kijken. Dat was wel heel aardig, ik heb dit verhaal een paar keer aan echte skiers verteld. Echte skiers, altijd geïrriteerd. Dat het makkelijker, vandaar om het een beetje af te zeiken. Is makkelijker, is verrek makkelijker om dat een beetje belachelijk te maken. Als je iets niet kan, dat je het dan lekker belachelijk gaat maken. Zo, ik kan het niet, nou, dan maak ik het lekker belachelijk. Makkelijker. Heb je nog een hoop werk? Want zoveel kan je niet. Huh? Makkelijker. Jongen, je weet niet eens waar je het over hebt, jongen. Met je wintersport. Wat bedoel je eigenlijk met liften? Bedoel je dan cabinestoeltjes, pannenkoek? Pannenkoek, weet u wat het is? Dat is een castrerende discus die door een agrarische autochtoon tussen je benen wordt geramd, waardoor je in 1 klap begrijpt dat een land als Oostenrijk grossiert in Wiener Zengerknaben. Ja? Ik heb nog nooit zo fluitend een vakantie bijna. Alleen al inderdaad al die rijen waar je dus de hele dag in staat. De rij bij de supermarkt, de rij bij de bakker, de rij bij de slager, de rij bij de kruidenier, de rij bij de treintjes, de rij bij de liften. Met de liften was altijd weer het ergste. Omdat ik het niet zo goed kon, kwam er steeds zo'n gat tussen mij en de rest van de rij. En dan probeerde ik dat weer een beetje in te halen. En dan was ik er bijna en dan kwam dat gat weer. En dan hoefde maar zo'n gaatje te zijn. En zoef, er kwam zo'n snelle Duitser tussen. En die draaide zich dan om, zei die, auch Deutsch. Ik zei, nein, Jude. En op een gegeven moment dacht je, weet je wat ik doe? Ik ga gewoon maar even een kopje koffie drinken. Maar als je dus een kopje koffie gaat drinken, sta je dus ook weer in de rij. En ik was altijd alleen, want mijn gezin wou niets meer met mij te maken hebben. Ik sta ook op geen 1 foto, kan ik u zeggen. En dan stond ik met zo'n leeg blad voor mijn buik. En dan ging ik in godsnaam maar een spelletje doen, weet je wel. Dan kwam er iemand het restaurant binnen. En dan ging ik vanuit de verte raden wat zijn nationaliteit was. En dan ging ik later langs het tafeltje om te controleren of ik het goed had. Dus toen dacht ik in de verte, dat is een Belg of een Duitser of een Oostenrijker. En dan ging ik later ging luisteren of ik het goed gedaan had. Als ik het goed gedaan had, stond ik 1-0 op mezelf voor. Dat is een ontzettend dom spelletje. Je leert er geen fuck van. Het zou zo op RTL kunnen, maar daar gaat het niet om. Het enige wat je ervan leert is dat ontzettend veel Duitsers vloeiend Nederlands spreken. En, ja, en de laatste dag, toen mocht ik wel op de video. Mijn vrouw maakte video. En ik probeerde toch ook dat huwelijk nog een beetje te redden. Dus ik kwam iets te overmoedig kwam ik naar beneden. Om indruk te maken op mijn kinderen. En ik maakte dus echt een doodklap. Maar echt een doodklap. En mijn duim, maar echt heel erg mijn duim. Niet een beetje, maar echt pijn. Echt zo verschrikkelijk veel pijn. En ik zat in de wachtkamer van die dokter. En zo'n dokter op zondagochtend, en die dokter die komt dan maar niet, weet je wel. Dus je zit daar en je hoort wel het geluid, je hoort het gezin van die dokter, en je hoort die dokter zelf. En dan denk je, nou moet die dokter komen, en deze zo'n pijn, helemaal misselijk en alles. In het begin was ik alleen, maar later lag er tegenover mij een gecompliceerde dubbele beenbreuk. En die lag er zo van, en ik zat daar zo tegenover, hè. En je weet dus ook niet wat je zeggen moet, hè. Je gaat ook van die domme dingen zeggen, zo van, heeft u pijn? Het zit meneer, u spreekt Nederlands. Zeg jij maar wel sneller dan jij. Hij zegt, meneer, mag ik u wat vragen? Ik zeg, ja hoor, meneer, als ik nou niet meer mag skiën van de dokter, als ik dan mijn skipas inlever, denkt u dat ik dan mijn geld terug ga? En ook ik werd in het gips gezet. En ik heb de laatste dag het hele industriegebied vanaf het terras bekeken. En ik heb me afgevraagd, wat in godsnaam de lol is van het skiën. Wat is er nou leuk aan? Om je 14 dagen lang met 1 miljoen mensen omhoog te laten hijsen, om je diezelfde 14 dagen met dezelfde 1 miljoen weer naar beneden te laten zoeken.
maar ik denk dat je het zo niet moet bekijken. Skiën is gewoon als het leven zelf. Je moet niet nadenken, je moet meedoen. Of misschien nog erger. Je moet niet meedenken, je moet nadoen.

Hollywood.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ah joh, het is mijn moeder maar. Hey! Wat een knapperd. Kom, dan moeten we op proosten.
2: Ja.
3: Gezelligheid zit in een klein hoekje. Spreek daarom ook als je op visite gaat goed af wie de Bob is.
4: Liefje, Bob jij of...
3: Bob, daar kun je mee thuiskomen.

0: En dat, lieve mensen, dat is acteren. Dat je als acteur terug gaat zoeken in dat lichaam waar dat kind verborgen zit. En je zuigt met de peristaltische beweging dat kind naar boven. En dan word je terug dat kind. Wat acteren is tik-tak, tik-tak. Je hebt die rugzak vol emoties, heb je altijd mee. Dus dat kind, dat speel je gewoon. Hè? Wat de buren is je natuurlijk biotoop. En je neemt je publiek elke avond, je sleurt ze weg uit het dagelijkse bestaan. En sleurt ze mee in die diepe krochten van je eigen verbeelding. Want de ene dag ben je een koning en dan ben je een kleine nar. Maar je blijft die acteur. Ik heb twee woorden voor jullie. Herbert Vlak. Klappen. Wat een topklepper is dat ook, Herbert Vlak. Die praat altijd zo, hè. Hij moet moeilijk zijn thuis. Oh ja, schatje, ik kom, ik kom. Wat eten we vandaag? Erwtolkens en wortelkens? Moeilijk om mee te spelen ook, volgens mij. He, je moet altijd een grote machet, zo'n mes bij hebben om eerst door dat borsthaar te geraken. Zo... Commissaris, we hebben een probleem.
1: Waar, jongen?
0: Dat is ook. Halle en Brugge zijn de gevaarlijkste steden van ons land. Daar wordt elke week iemand vermoord. He, bij Aspen en bij Witsen. Dat is toch waar? Terwijl in Halle, daar woont een boer en een half schaap. Daar gebeurt niks. Witsen, dat is ook zo geweldig. De eigenzinnige politieagent, die zegt ook niet Witsen. Die zegt Witsen, zegt hij.
1: Witsen.
0: Ja, dat moet moeilijk zijn, hè? Hubert Dame. Hubert, het is Witsen. Wat? Wel, dat zijn twee Jurassic actors, zegt hij zo. Oude gegroefde koppen, grijze mannen, die praten zo. Alhoewel, Hubert Dame spreekt een beetje anders als Herbert Vlak. Die spreekt in assimilatie-Nederlands. Dus assimileren betekent alles aan één hangen. Dus dat betekent dat elke zin bij Hubert Dame één woord wordt.
1: Kunnen jij zo met een bureau komen? We moeten eens praten over dat dossier dat we gisteren zijn kwijtgeraakt.
0: Punk, dat is één woord, snap je?
1: Witsen.
0: Ongelooflijk toch. Die hebben alle twee op Studio Armand Terlink gezeten ook, die twee. Iets voor mij, maar die hebben daar wel gezeten. En Studio Armand Terlink, de toneelschool in Antwerpen, die jammer genoeg, of de toneelafdeling bestaat niet meer. Dat was een geweldige school. Een beetje een vreemde school. Als je binnenkwam, had een heel hoog famegevoel. He, zo'n meisjes in beenverwarmers die zo... En die zo stretchen aan het secretariaat, zo daar. En Priester Daans gaf daar les. Jan de Kler, hè. En Stef Bos en Poppel en alles. Allee, leuk. Maar het was een leuke school. En daar doen de wildste verhalen de ronden over. Van ja, hey, het schijnt dat je daar een bord spaghetti moet spelen. En een verkrachte pinguïn en een treurwillig en zo. Dat was zo. Maar bij ons was het eigenlijk erger. Wij moesten de natuurelementen spelen. Kunt u het u voorstellen als ze vrijdag zeggen van... Ad, tegen maandag, vuur. Dus je gaat naar huis, je denkt je eigen suf van, wat moet ik doen? Dus je eet een hele pot chili con carne op en dan met een briquet zo... Pof, pof. Maar je mocht geen attributen meenemen. Of je ligt op de grond en de leraar zegt, je bent een mooie leisteen. En dan denk je, nee, ik ben een kiezel, zie dat dan? Je deed wel je best. En we hadden ook hele rare vakken, zoals de psychologische benadering van je rol. En dat werd gegeven door een vrouw en die sprak zo. En dat was vrijdagochtend, dat was verschrikkelijk. En dan kwam de binnen en het eerste wat hij zei van, doe de schoenen maar wat. Die vrouw is gelukkig al dood, maar... En dan, nee, dan moesten we onze schoenen uitdoen en dan wist al hoe laat het was. En rechts lagen rode kussentjes en links blauwe. En in het midden stond een emmer. En dan, je ziet iemand uit mijn klas ook. En dus dan... de rode kussen, dan zei ze, ga op het kussentje zitten dat het best bij je emotie past. Rood is als je woest en ziedend en kwaad bent. Blauw is als je blij, vrij en gelukkig bent. Dus je gaat direct op die rode zitten gewoon. Eerst gaan we een half uur mediteren. Dus je begint al zo wat te knikkenbollen. En dan zei ze de verlossende woorden. Als je iets voelt, roep het maar in de emmer. Sava! Maar het blijft een half uur stil natuurlijk, want niemand durft. Dan denk je, ja, ik moet initiatief nemen en we zien wel hoe ver we geraken. Dus je staat recht en je moet dan zo'n beetje al het trauma meesleuren, hè, in je kiel zocht, zo van. En dan had die emmer en dan gewoon simpel beginnen. Sinterklaas bestaat wel! Terug gaan zitten. Ja, als dat had ik iets dat vastzit van in uw jeugd. We zullen dat ze biedt proberen los te maken. Ik zal u wel masseren. Wow! Maar dan zie je ineens de ogen van uw vrienden en uw medestudenten oplichten en die denken van, yes, we gaan die een tour op. En dan staat er een meisje recht en die gaat naar die emmer en die roept ineens...

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Dit is Eva. Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Ah, zet hem op, Eva. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak op de fiets. Dat is goed voor je lijf, je portemonnee en de natuur. Dat is zo gefietst.nl.

0: Dankjewel. Dankjewel.
1: Dankjewel, dankjewel. Zo grappig wordt het allemaal niet vanavond. Nee, ik heb even een klote periode achter de rug. 3 jaar lang. Het begon zo goed voor mij. Hè? Ik was namelijk 1 jaar vrij. Ik denk, wat ga ik doen met 1 jaar vrij? Ik denk, dan weet je wat? Ik ga aan mijn relatie werken. Ik ga 1 jaar lang op reis met mijn vrouw. Dus ik kom thuis. Ik zeg, schat, we gaan weg. Ze zegt, nee, ik ga weg. Ik zeg, ja? Ja, met mij. Nee, zegt ze, niet met jou. Ik zeg, want? Ze zegt, want ik ben niet meer gelukkig met jou. Ik zeg, oh, jij niet met mij? Ik kon me niet voorstellen dat iemand niet gelukkig is met mij. Ik bedoel, tuurlijk, ik heb ook mijn slechte eigenschappen, maar ik heb ook een hoop goede eigenschappen. Ik bedoel, ik ben grappig, ik heb humor, succesvol, knap, aantrekkelijk, sexy, bescheiden. Ik kan goed praten over mijn gevoel. Volgens mij is dat wat vrouwen belangrijk vinden in een man. Een man die kan praten over zijn gevoel, nou, dat kon ik heel goed. Dan kwam ik thuis en dan zei ze, hoe voel je? Zei ik, goed? Ja, of moe? Of allebei? Of... Ze zegt, Najib, ik trap niet meer in die smoesjes van je. Ze zegt, of we gaan in relatietherapie, of ik ga weg. Ik zeg, ja, wacht, als dit de keuze is, hè, ga dan maar weg. Ja, dat klinkt hard, ik weet het, maar heb ze zo vaak gedaan. Weet je, dan pakt ze een weekendtas in en roept ze, ik ben weg. En dan belt ze een paar uur later op. Nou, dit keer ging ze weg en ze belde niet. Dus ik dacht, nou, ik heb geen bereik in huis, of er is weer zo'n telefoonstoring. En, maar iemand gaat niet zomaar weg, dat moet ik er ook even bij vertellen. Er waren wat akkefietjes, ja. Ik moest een show maken, nou, heel veel stress, heel veel druk, dat neem ik mee naar huis. En dan ben ik echt niet de grappigste. En ik kreeg die show niet af, dus ik heb een vakantie van ons afgezegd. Nou, daar was ze heel boos om. En op dat moment, ja, weet je wel, het ging het steeds slechter. We gingen niet meer met elkaar praten, we zijn een beetje uit elkaar gegroeid. Allebei andere interesses. Mijn sociale leven lag helemaal plat. Zij moest alleen naar feestjes, alleen naar verjaardagen. Weet je wel, we deden geen leuke dingen meer samen. Ja, ik zette de vuilniszakken niet meer buiten. Ik deed geen boodschappen meer, ik was vreemd geweest. Dat soort dingen allemaal. Nou, dat is niet goed te praten, ik weet het. Maar wij hebben nooit duidelijk afspraken gemaakt in het begin. Dat moet je toch echt maken als je met z'n tweeën samen gaat wonen. Ik riep gelijk, ik betaal alle rekeningen, zorg jij dat het huis er leuk uitziet. Ze zegt, ja, maar jij moet ook mee helpen in de huishouding. Ik zeg, ja, dat doe ik niet. Dat vind ik niks. Ja, ik ook niet. Ik zeg, nou, doen we het allebei niet. Ik ben ook heel makkelijk, hè. Ik zeg, ik regel iemand die 1 keer bij ons in de week thuis komt schoonmaken. Nou, dat heb ik geregeld. Ik kwam thuis met, hoe heet ze? Claudia. Claudia was 23 en die kwam uit Brazilië. En, nee, ik weet wat jullie denken. Mijn vrouw vroeg ook gelijk, vind je dat een aantrekkelijke vrouw? Ik denk, dan moet ik uitkijken wat ik zeg. Ik zeg, Claudia? Nee, gewoon, leuk. Oh, je vindt het leuk? Nee, gewoon, aardig. Oh, ook nog aardig. Ik zeg, schat, heb je gezien wat voor enorme dikke billen ze heeft? Ja, wat een dikke billen, hè? Ik zeg, ja. Nee, maar Claudia nam ons heel veel werk uit de handen. Dat ging 1.5 jaar goed. Op een gegeven moment werd het zomer in Nederland. Het was echt mooi weer. En Claudia kwam ineens in een soort van zomerjurkje schoonmaken. Ja, weet je, want die had mijn vrouw nooit aan. Dus ik moest daar wel de hele tijd naar zitten kijken. Ze was aan het stofzuigen en ik keek daar zo naar. Vum, vum, vum. Dat leidde een beetje af. En dat zag ze, hè. Ze stopt ineens en zegt, je zit te kijken. Ik zeg, ja, Claudia, dat is Hollands. Kijken, kijken, niet kopen. Ja. Jij, ik heb er vandaag jurk aan. Ik zeg, ja, ik zie het. Staat je mooi. Jij is warm. Ik zeg, ja. Het is heet. Hè? Ik zeg, Claudia, wij zijn heel erg blij met jou hier in huis. Ik en mijn vrouw, hè, wij zijn echt dolgelukkig met jouw hulp. Daarom willen we wat extra's geven. Ja, als jij wil. Ik zeg, kom even zitten op de bank, daar praat wat makkelijker. Nou, toen komt ze naast me zitten op de bank. Ik zeg, zo, gezellig, hè? Ja, gezellig. Ja. Nou, wij willen je een soort van kerstpakket aanbieden. Maar het is zomer. Ja, zomerpakket dan, hè? En er lag 50 euro bij mij op tafel. Ik zeg, kijk, 50 euro hebben we voor jou neergelegd, is voor jou, hou maar. En daar was ze zo blij mee, hè? Oh, bedankt, bedankt. Ik zei, nou, in Nederland is het gebruikelijk als je een cadeautje krijgt, dat je diegene ook even een knuffeltje geeft. Wat? Is toch zo? Kom op, zeg. Niet op die mensen letten. Nee, kom, knuffeltje. Zie, zo, ja. Ja. En 3 kusjes, ben je vergeten. Ja, 3 kusjes. Zie, zo, sa. Ja. En als je heel, heel blij bent met een cadeautje, geef je ook een kusje op de mond. Is niet erg. Nee, kan best. En ik weet niet wat er gebeurde, maar ze kuste me op mijn lippen. En mijn kaak ging naar beneden en mijn tong rolde eruit. Ja, ik schrok daar zelf van. Zei hij ook, mag niet. Ik zeg, sorry, dat ging per ongeluk. Mag niet. Ik zeg, ja, ik zeg toch, dat ging per ongeluk. Dat is ook Nederlands, per ongeluk. Ja, jij bent getrouwd. Ik zeg, ja, en jij bent illegaal. Ja. Dat is hetzelfde. Ja. Je moet altijd uitkijken. Nou, hele sfeer verpest, hele werksfeer was kapot. Had ik niet moeten doen. En vrouwen hebben een 6e zintuig, hè? Daar geloof ik echt in. Mijn vrouw zei op een gegeven moment, ik weet het niet meer die Claudia de laatste tijd. Ze gedraagt zich heel vreemd. Ik zeg, wat is er dan? Ja, nou ja, ze ruimt niet meer goed schoon en ze maakt niet... Ja, de bed heeft ze na laatst gewoon laten liggen en ik weet het niet. Ik zeg, oh? Ja, zegt ze, heb jij die 50 euro van tafel gepakt van de week? Nee. Die buitenlanders, hè? Ja, dat is toch zo, kom op, dat weet iedereen. Nou, toen heeft ze Claudia weggestuurd. Hebben 2 weken zonder hulp gezeten. Toen kwam mijn vrouw thuis met Dorina. Zegt ze, dit is Dorina, die gaat hier vanaf nu schoonmaken. Ik zeg, ja, prima, goed. Dorina was iets ouder, 49. Woog 119 kilo en kwam uit Polen. Op zich niks mis mee, ze deed haar werk goed en daar ging het om. Alleen Dorina was nogal zwaar ademig. Dus als ze bij ons de trap op was, stond ze echt 5 minuten lang. En ik dacht, hé, ze heeft een wasdroger onderweg aangezet. Zo klonk het altijd. Vreselijke lieve vrouw, Dorina. Maar ook bij haar in de relatie ging het niet goed. Ik zag dat wel eens aan haar. Ik zag dat ze niet, ze was niet vrolijk. Ik zeg, Dorina, how are you? En dan zei ze, I'm not so vrolijk today, I'm not vrolijk. Ik zeg, why? I have ruzie with my husband. Ik zeg, oh. Ik zeg, me too. With my husband. Ik zeg, no, with my wife. Weet je wel, dat klikte gelijk. Als het niet goed gaat in relatie, is het heel fijn dat je iemand hebt tegen wie je alles kunt vertellen. Ik had Dorina. Dan kwam ze die week erop weer. Ik zeg, Dorina, gaat het al een beetje beter? Of? Nee, trouwens niet, dat is niet, de catastrofe. Bij mij ook. Wij begrepen elkaar, dat was heerlijk. Maar bij mij waren de ruzies, ja, die werden steeds erger. Op een avond ben ik het huis uitgelopen, ben ik naar het café gegaan. Helemaal klem gezopen, kwam ik thuis. Op de bank in slaap gevallen, helemaal dronken. Kwam Dorina 's morgens naar boven. Ik dacht, hey, ik hoor wat. En Dorina was wel bezorgd door mij, hè. Jij niet slapen? Ik zei, ja, hier op de bank. Je hebt een ruzie gemaakt. Ja, drank maakt meer kapot dan je lief is. En het maakt het ding wat veel mooier. Dorina. Wat heb je een mooie ding aan? Kom even zitten op de bank, even een bakje doen. Nou ja, toen heb ik haar ook een kerstpakket gegeven.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Wacht even, opa. Ah. Vannacht pas opladen, hè? Dat kan je instellen.
2: Echt? Is dat nou handig?
1: Ja, met de timer van de laadpaalauto of de app.
2: Handig.
1: Het scheelt ook geld.
2: Heel handig dus.
3: We gaan steeds beter om met energie. Nu nog het juiste moment kiezen. 'S Nachts is het rustig op het stroomnet. Laat dan je auto op. Zet ook de knop om.

Nou, een tijdje geleden ging een gozer bij mij uit de buurt dood. Ik woon in Amsterdam. En er ging een gozer dood en dat was, ja, hoe moet ik hem goed omschrijven? Een beetje onze buurtklaploper, zeg maar Kareltje. En Kareltje was een beetje zo'n jongen. Iedereen, maar ook echt iedereen, kreeg nog geld van hem. Echt iedereen. En, maar daar kwamen we pas achter toen hij dood was, weet je wel? En ze stonden een beetje te praten in de kroeg en niemand had meer zin om nog naar zijn begrafenis te gaan. Maar we kwamen er ook achter dat als wij, de jongens van het café, niet naar de begrafenis zouden gaan, dan zou er helemaal niemand komen. En toen zei ik opeens iets te vlug, ik zei nou, ik ga wel even naar dat condoleren. En toen iedereen, oh prima joh, prima, prima, prima. En toen voelde ik al, dit klusje kan ik alleen gaan klaren. En ik had dus nooit dat moeten zeggen, want ik kan dus niet tegen doden. En ik denk, oh god, dan moet ik daar morgen naartoe. En dan ben ik natuurlijk nerveus. En als ik nerveus ben, dan kom ik te vroeg. Ik denk, oh god. En verdomd, de volgende dag, ik kom binnen en ik ben een half uur te vroeg in die rouwkamer. Nou, ik weet niet of iemand van u dat wel eens heeft meegemaakt. Ik kan het je niet aanraden. Ik bedoel, dan zijn ze nog niet begonnen. Dus de kaarsen branden nog niet. En er is er nog eentje met de stofzuiger onder de kist wat blaadjes aan het weggaan. Er stond een transistorradiootje op de kist. Met verkeersinformatie. Ik dacht, dat is ook wel leuk, dan weet Kareltje dat hij niet de enige is die stilstaat, weet je nou goed. En ik stond een beetje zo en ik keek in die kist, want ik moest even kijken of ik wel in de goede rouwkamer was. En ik kijk in die kist, nou en daar lag hij. Nou, je hebt dood en dood, maar dit was dood. Jezus, was die gozer dood. En een duur pak aan, man. Op mijn kosten. En denk nou even kijken of er nog wat in zijn binnenzak zit, hè. Heb ik natuurlijk niet gedaan. Voor je het weet, tegenwoordig hangen overal camera's. En voor je het weet zie je zelf terug op geenstijl.nl. Dus... Ik heb het bij die ene ring gelaten. Maar goed, ik sta zo in die kist te kijken. En ik weet zeker dat ik helemaal alleen in die rouwkamer ben. En opeens hoor ik achter me. Hij ligt er prachtig bij. Ik denk, welk bloemstuk kan hier lullen? Weet je. En ik kijk om. En toen bleek dat zijn vrouw al binnen was. Ik zeg, wat zeg je? Hij ligt er prachtig bij. Ik zeg, ik weet niet of je het weet, maar hij is dood hoor. En volgens mij lig je er dan niet echt prachtig bij. Als jij dit prachtig vindt, dan gaan wij morgen samen even naar Hans Anders, ja. Ik bedoel, ik vind dit niet echt prachtig. Zijn kind wordt ondersteund door een stuk fietsstuur, anders hangt zijn bek open. Hij heeft een kleur alsof hij net is weggehaald bij Madame Tussaud. Hij heeft voor het eerst twee scheidingen in zijn haar. Is dat om zijn huwelijksleven te illustreren? En wie heeft dat krijtstreepjespak verzonnen? Een krijtstreepjespak. Kunnen ze hem dan makkelijker scannen bij de hemelpoort of zo? Ging ze janken? Ik zei, we gaan toch niet janken om een dooie, hoop ik of wel? Ik zei, er gaan er elke dag 28.000 van de honger, weet je dat? Er gingen er vorig jaar in Pakistan 75.000 in één weekend. Toen hield je toch ook droog? Ze zei, ja, maar een ongeluk zie je niet aankomen. Ik zeg, een ongeluk? Iemand die straalbezopen onder de bus loopt, dat is toch geen ongeluk? Daarbij in zijn geval is het helemaal geen ongeluk, het is geluk, hè? Ik bedoel, hij had geen werk, zou ik nooit weer werk krijgen. Hij had overal schulden die hij niet kon afbetalen. Zijn huwelijk was zwaar kut, ik citeer. Maar goed, ik kom er morgen in mijn speech uitgebreid op terug. Toen ging s'avonds de telefoon, belde zijn broer. Ik hoefde niet te komen speechen. Arrogantie van die types. Ik bedoel, ik, Joep van het Hek, verdette. Uitverkocht tot diep in België en Groningen. Ik bied aan om gratis, ik herhaal gratis op te treden. Maar, en dat hoeft dan opeens niet meer. Nou, toen ben ik naar een andere begrafenis gegaan. En dat was een enorm succes, kan ik zeggen. Hoor. En sinds die tijd doe ik het erbij. Overdag. Zoals deze week Groningen had ik twee begrafenissen, twee crematies en vandaag was ik vrij. En als u hier in de zaal zit en u denkt, nou, dat lijkt mij PVP ook wel leuk. Joep aan mijn groeven, hè? Nou, dan zal ik je even de speech laten horen die ik doe. En dan kan je daarna altijd nog beslissen of je me nog wil. En ik zou zeggen, luister goed, want dan ben je een van de weinige doden die zijn eigen speech al een keer gehoord heeft. Dood. Je bent dood, dus het is over. Sluit je ogen, zwijg je mond. Je bent dood, dus het is over. Je gaat voor altijd in de grond. En dan kan ik dus ook heel makkelijk iets met fik opmaken. Hè? Dat is geen enkel punt. Daar rijmt eigenlijk nog meer op als ik het doe.
je bent dood, dus het is over. Ja, je bent nu niks meer waard. Maar men heeft van je gehouden, althans dat staat op de kaart. Je bent dood, dus het is over. Er wordt niks van je gehoord. Al je onschuld en je schulden, die zijn schitterend vermoord. Je bent dood, dus het is over. In veel keeltjes zit een brok. Maar een paar staan ook te denken, had hij niet een Friese klok. Je bent dood, dus het is over. Niks dat er dan nog te doet. Ja, de ruzie kan beginnen over het onroerend goed. En het geld en de piano en het zilveren bestek. Nog een kleine 14 dagen en ram elkaar maar. Iedereen moet erg huilen om dit vreselijk verlies. Maar ik denk ook aan je zeilboot. En wat doen we met je skis? En met je complete reven en je Rolling Stones LP's. En ik zeg niks over dat kastje. Mooi antiek, vol DVD's. Je bent dood, dus het is over. In je kistje lig je stijf. Ik zal je vrouw echt ondersteunen. Is trouwens best een lekker wijf. Ja, ik zal haar zachtjes troosten. Diepe, diepe, diepe rouw. Je was echt een goede gozer. Maar ik ben hier voor je vrouw.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: TV's, koelkasten, strijkijzers, boormachines. Ze hebben het allemaal uit elkaar gehaald, zodat er later weer nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. Zoals fietsen. En als dank voor al dat gerecycle hebben we de mannen van het recyclebedrijf een ontspannen reisje aangeboden. Mannen? Mannen? Maandag mogen jullie weer. Dus mensen, blijf inleveren.

Want, nou ja, dit gebeurt natuurlijk veel meer. Hè. Ik heb het idee dat er steeds vaker dat je ineens in een gespannen situatie komt. En dat je in een conflict situatie belandt. En dat je ook meteen wantrouwend bent. Ik merk zelf dat ik heel wantrouwend ben. Als ik ergens binnenloop, dat ik meteen probeer af te tasten van oké, hoe hangt de sfeer erbij? Ik had in de snackbar notabene. Ik loop de snackbar binnen. Snackbar Annie, dat is een bekende snackbar. Je denkt nu, dit verhaal heeft hij net verteld. Maar ik ga best vaak patat halen. Dus ik loop die snackbar binnen en Tariq staat daar. Tariq is de eigenaar van Snackbar Annie. Er werkt geen Annie bij Snackbar Annie. Ik vond het zelf een tegenvaller, maar goed, die werkt waarschijnlijk bij Snackbar Tariq. Ik heb geen idee hoe ze dat verdeeld hebben. In afval, Tariq staat daar en de hele joviale man. He, die staat er al 20 jaar, hele aardige vent, van Turks komaf. Hij kent de buurt kent hem. Altijd lach, altijd een beetje ouwe hoeren, altijd een verhaal, altijd een anekdote, altijd een grapje. Of tenminste, altijd één grapje. Eigenlijk altijd hetzelfde grapje. Het grapje is, ik ga hem toch even doen, heb je meteen een beeld. Het grapje is, je komt binnen, je bestelt iets en dan vraagt hij al 20 jaar aan elke klant, bij elke bestelling, wat je ook besteld hebt, meenemen of inpakken. Het is af en toe een wat vermoeiende manier van patat halen. Maar verder is het echt een hele... Nee, maar echt een aardige gozer. Dus ik loop binnen. Hij staat daar van... hoe is het? En het is even een belangrijk detail. Mijn zoontje was net geboren. Dat is even belangrijk voor de situatie. Mijn zoontje was net... Of ja, niet net. Niet zo van... Oh, daar is hij. Ik ga patat halen. Maar... een uurtje later. En... Nee, maar goed, ik heb dus, nou ja, de mensen die bij de vorige voorstelling waren, die weten dat ik dus, daar had ik het over mijn dochtertje. Ik had al een dochtertje en ik heb nu dus ook een zoon. Ik doe 1 kind per voorstelling, daar komt het eigenlijk op neer. Nou, dat is wel overzichtelijk. Nee, maar goed, ik heb dus oh, dat zei laatst trouwens iemand tegen mij. Oh, dat is ook een koningskoppel. Wisten jullie dat? Oh, jullie wel, oké. Okay. Nee, ja, nee, maar het is me opgevallen, als je kinderen krijgt, gaan mensen hele rare dingen tegen je zeggen. Waar je nog nooit van hebt, alsof je bij een soort geheim genootschap komt ineens. Hey, je gaat zelf rare dingen zeggen, tuurlijk. Ik maak ook zinnen die ik vroeger nooit maakte. Ik zeg ineens ook dingen als niet op het brood zitten of niet aan de ramen likken. Zeg ik vroeger ook nooit. Maar mensen gaan tegen jou dus van die uitdrukkingen gebruiken. En is koningskoppel, dat ik dacht, wat is dat? En ik heb het ook helemaal verkeerd omgedaan. Ik heb gegoogeld, koningskoppel is andersom. Dus eerst een jongen, dan een meisje. Dat is een koningskoppel, want dat wilde de koning natuurlijk vroeger. Dan hebben we eerst een jongen, dat is dan de troonsopvolger. En dan een meisje, want die kun je verkopen. Ik weet niet precies hoe het werkt. Ik ben niet helemaal thuis in de middeleeuwse familietradities. Maar nou ja, en als je het echt goed wil doen, volgens mij, voor de echte puristen. Een echt koningskoppel is 3 kinderen. Hè? Echt koningskoppel is jongen, meisje en 1 buitenechtelijk. Dat is hoe de echte koningen doen. Maar goed, ik heb dus een meisje en een jongen. Of wat dan ook mensen zeggen. Oh, meisje, jongen, leuk, dan ben je compleet. Ook zo'n uitdrukking, compleet. Hoezo compleet? Wat? Ik spaar ze niet. Ik ben nog even verzameling aan het aanleggen van nou, een allochtoon en een autist. En dan hebben we een mooi setje bij elkaar, joh. Hey. Ik vind het van die de allerergste vond ik als je een zoon krijgt, dat er heel veel mensen zeggen, mooi, de stamhouder. Is toch een dingetje, hè? Is toch nog steeds een dingetje. 2018, maar het is toch nog, oh, er zijn jongen geboren. De naam is gered, de familie-ere wordt doorgegeven. Weet je, ik dacht, en nu dan? Moet ik iets doen? De stamhouder is geboren. Moet ik nou op mijn borst trommelen? Of moet ik hem meenemen naar het hoogste punt van ons dak? En hem daar zo... Zwanja! Of moet er een slinger aan de deur? Dek Hanks Derricks did it again, of wat? Nee, maar dat macho gedoe. Ik heb daar helemaal niks mee. Ik vind ook veel ballast voor de jongen zelf trouwens. Want die is net geboren. Dus het eerste wat je tegen hem zegt... Oh, trouwens, de familienaam. Jouw verantwoordelijkheid. Nou, hè, succes. Ik vind met, hij is net 50 centimeter, laat hem even. Ik vind met kinderen moet je de verwachtingen laag houden. Dat gaat heel vaak mis. En mensen projecteren er altijd van alles op. Het beste wat je kan doen, zo min mogelijk verwachten. Het gaat toch wel mis. Dus het enige wat je kan doen... Nee, maar het is wel heel eerlijk. Geen enkele opvoeding lukt ooit helemaal. Dat is niet erg, we doen ons best. Maar het enige wat je echt 100% zeker weet als je een kind krijgt... over 30 jaar zit hij ergens bij een psycholoog. Het enige waar jij invloed op hebt, is de vraag waarvoor. Dat is wat je bedoelt. Dat is de marge die je hebt. Dat is wat opvoeden is. Hè? Bijsturen in de diagnose. Veel meer kan niet doen. Mix 24. Non-stop music.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hey.
2: Hey.
1: Ik ben hier net komen wonen. Mag ik misschien een keertje mee voetballen?
2: Tuurlijk.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Bekijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.